0: Israël. Het land weigert onderzoek te doen naar de dood van 7 hulpverleners in Gaza, onder wie een Australiër. Israël zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hun leger iets verkeerd heeft gedaan. Australië heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. En de eerste wedstrijd van Paris Saint-Germain in de Franse competitie is geen thuiswedstrijd, maar een uitduel. Door de hitte en droogte van afgelopen zomer is het gras in het Stade de France onbespeelbaar geworden. De club zegt dat ze de grasmat gaan vervangen voor de volgende thuiswedstrijd over 2 weken. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land, met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt 21 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. 11 organisaties hebben samen een brandbrief gestuurd naar het kabinet en de Tweede Kamer om meer geld uit te trekken voor infrastructuur, meldt de Telegraaf. Onder hen MKB Nederland, Bouwend Nederland, Schiphol en de ANWB. Ze zouden het liefst zien dat er standaard 2% van het BBP naar wegen, bruggen en het spoor gaat. De zetel van forumleider Lidewijde Vos, die zwanger is, wordt tijdelijk opgevuld door Im Albiati. Zij was een tijd lang de voorzitter van de jongerentak van Forum voor Democratie. Voormalig Kamerleden als Thierry Baudet en Freek Jansen kwamen als eerste in aanmerking om de plek op te vullen, maar zij bedankten daarvoor. President Trump belooft met strenge sancties te komen tegen landen die Iran ook nog maar enige vorm van hulp geven. Banken, bedrijven, overheden en vliegvelden geeft hij als voorbeeld. Een economische oorlog noemt hij het. Wat de sancties precies inhouden of welke landen hij bedoelt, zegt hij niet. En prins Harry en Meghan Markle verhuizen terug naar Engeland. De royals gaan wonen op een landgoed net buiten Londen. De afgelopen jaren wonen ze in Amerika voor hun privacy. Hun kinderen, prins Archie van 7 en prinses Lilibet van 5, zijn ook al aangemeld op een Britse school. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land, met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt dan 21 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Aanstaande vrijdag begint je weekend op Kink leuker dan ooit. Trap de laatste dag van de week goed af met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom hoor je tussen 6 en 12 uur. Daarna verwarmt Mick Hummel de airfryer met de fijnste alternative rock. Vanaf 3 uur barst je vrijdagmiddagborrel los met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. In de avond is het genieten geblazen met Larissa Postma en Marco van Ierde. De nieuwe vrijdag van Kink. Nog meer gitaren en gezelligheid. Proost, chin chin en santé. Kink. Alternative Rock
1: Radio. Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Steeds meer kinderen gaan op atletiek, schrijft de Telegraaf. Atletiekverenigingen hebben inmiddels zo'n 125.000 leden. Bij sommige clubs is het zo druk dat er wachtlijsten zijn. De Atletiek Unie ziet er verband met het succes van Nederlandse topatleten als Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver. Rusland heeft vannacht nieuwe rakettenaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder andere woongebouwen, een kinderziekenhuis en een school zijn geraakt. Er zijn zeker 5 doden en tientallen gewonden. Net buiten de stad vielen ook nog een dode en een gewonde. In Kosovo zijn 3 massagraven ontdekt met erin de resten van meer dan 20 mensen. De autoriteiten vermoeden dat het gaat om Albanese slachtoffers van de Kosovo-oorlog eind jaren 90. Bij die oorlog vielen 13.000 doden en raakten duizenden mensen vermist. Bijna de helft van hen is nog steeds niet teruggevonden. En de hoop dat NEC voor het eerst naar de Champions League gaat is een stuk kleiner geworden. Ze verloren gisteravond met 3-1 in de play-offs tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Volgende week dinsdag is de return. Om de Champions League te halen moeten ze met 3 punten verschil winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken vanochtend stevige buien met soms ook onweer over het land, vooral in het noorden. In de loop van de middag minder buien en meer ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. Kink.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In het Duitsstalige deel van België is een huis verwoest door een mini-tornado. Er zijn geen gewonden, de bewoner was niet thuis. De tornado trok over hetzelfde gebied waar al bijna een week een enorme bosbrand woedt. Door het noodweer heeft de brandweer nu ook druk met omgewaaide bomen en ondergelopen kelders. Een groep mensen is niet te spreken over een zogenaamde flypast van Defensie bij de Formule 1 in Zandvoort dit weekend. Straaljagers en andere legertoestellen vliegen dan als saluut over het circuit. De herrie zou volgens hen storend zijn voor omwonenden en de natuur bovenop het geluid van de races. President Trump waarschuwt elk land dat zaken wil doen met Iran. Elke vorm van steun of handel met Teheran zal leiden tot forse sancties, schrijft hij op social media. Een economische oorlog noemt hij het. Wat de sancties precies inhouden, zegt Trump niet. En oude tv-taallessen die tientallen jaren geleden door Teliak werden uitgezonden, zijn opeens weer populair, meldt het AD. Ze worden massaal teruggekeken in de schatkamer van beeld en geluid. Por favor, een cursus Spaans uit 1983 is het populairst. Maar ook Ni Hao, een 40 jaar oude cursus Mandarijn met Astrid Joosten. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken vanochtend stevige buien met soms ook onweer over het land, vooral in het noorden. In de loop van de middag minder buien en meer ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden.
3: Kink, alternative rock radio. In heel Nederland.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Kink.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. 11 organisaties hebben een brandbrief gestuurd naar het kabinet en de Tweede Kamer om meer geld uit te trekken voor infrastructuur, meldt de Telegraaf. Onder hen MKB Nederland, Bouwend Nederland, Schiphol en de ANWB. Ze zouden het liefst zien dat er standaard 2% van het BBP naar wegen, bruggen en het spoor gaat. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen terug naar het Verenigd Koninkrijk. De royals gaan wonen op een landgoed net buiten Londen. De afgelopen jaren woonden ze in Amerika voor hun privacy. Hun kinderen, prins Archie van 7 en prinses Lilibet van 5, zijn ook al aangemeld op een Britse school. Steeds meer kinderen gaan op atletiek, schrijft de Telegraaf. Atletiekverenigingen hebben inmiddels zo'n 125.000 leden. Bij sommige clubs is het zo druk dat er wachtlijsten zijn. De Atletiekunie ziet een verband met het succes van Nederlandse topatleten als Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver. En de Champions League is ver weg voor NEC. Ze verloren in de play-offs met 3-1 van het Noorse Bodø/Glimt. Volgende week dinsdag spelen de Nijmegenaren de return in Noorwegen. Als ze daar de achterstand van gisteren ongedaan maken, zouden ze voor het eerst in de clubgeschiedenis de Champions League halen. Het weer van Weer Online. Er trekken vanochtend stevige buien met soms ook onweer over het land, vooral in het noorden. In de loop van de middag minder buien en meer ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
5: Oeh, het is donderdag. Bijna weekend!

0: zat iemand door hem heen. Ah, that's me. Is Outkick Yourself van KO. That's me. Wie mag het wel wezen dan? Hallo, mijn naam is Michiel.
1: Welkom, Michiel.
0: Veenstra, Veenstra. Het is net 6 uur geweest. Donderdag 20 augustus. Goedemorgen. Dit is hem, de No-Nonsense ochtendshow van de Nederlandse radio. De Kinkstart bij Kink. Met vandaag wisselend bewolkt. Quelle surprise. Met kans op regen en onweer. Temperatuur.

0: Met z'n meteen Billy Idol's White Wedding.
1: Feest, daar zet je aan, elke ochtend op kink.
0: En ik ga nu Travis draaien. Jij doet natuurlijk, ja, regelen zal weer.
1: Elke ochtend op kink.
0: Dat kon natuurlijk Why Does It Always Rain On Me. Nee, dat zou flauw zijn. Dat zou ik veel voor de hand liggen. Ik mag graag die onverwachte curve even met je nemen. Wel Travis, maar sing nu bij kink.

White Wedding, Billy Idol, bij Mocht je al onderweg zijn met de auto, dan ben je waarschijnlijk best een blij en tevreden mens. Bijna 65% van de mensen noemt de auto zijn of haar happy place. Meer dan de helft voelt zich achter het stuur het meest onafhankelijk. Deur dicht, muziek aan en niemand hoeft iets van je. Ik herkende ook heel erg in dat ik in de auto, en soms vergeet ik dat als ik een bijrijder heb, maar helemaal in mijn eentje, ik gewoon ook echt heel eerlijk ben over mijn gevoelens jegens de rest van de wereld. Op dieve kut! En dat was tegen een vriendelijke bejaarde die heel vriendelijk lacht, maar wel heel traag oversteekt. De auto blijkt ook heel romantisch. Dat hoor je wel aan mijn woordkeuze. Nee, 26% heeft tijdens een autorit ooit de liefde aan iemand verklaard. Wel goed om te weten dat de ander ook hetzelfde voelt. Want het is toch een beetje lullig als iemand op de A2 wil uitstappen, hè? Ja, wat doe je in je auto wat je eigenlijk alleen maar doet als je alleen bent? Voluit meezingen, gesprekken oefenen, tegen andere automobilisten praten of schreeuwen, zoals in mijn geval. Dat kan natuurlijk ook nog. Maar kink luisteren, dat is sowieso een heel goed idee. Want dan zing je zo meteen lekker.

0: Frans Ferdinand, Can't Stop Feeling, zometeen bij King, Led Zeppelin. Jazeker, waarom ook niet? De staat, het nieuws van 6:30 en nog minder dan 24 uur. En het is vrijdag.
1: Vanaf aanstaande vrijdag begint je weekend op Kink leuker dan ooit. Trap de laatste dag van de week goed af met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom hoor je tussen 6 en 12 uur. Daarna verwarmt Mick Hummel de airfryer met de fijnste alternative rock. Vanaf 3 uur barst je vrijdagmiddagborrel los met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. In de avond is het genieten geblazen met Larissa Postma en Marco van Ierde. De nieuwe vrijdag van Kink. Nog meer gitaren en gezelligheid. Proost, chin chin en santé. Alternative Rock Radio. Kink.
2: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
6: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
8: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen, tweede gratis.
8: Boeie!
9: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
8: Lekker hoor!
9: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
8: Zoé!
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Yes! Hamster!
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: 6:30. Kink. ANP Headlines.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een grote groep organisaties wil dat het kabinet de knip trekt om de infrastructuur weer op orde te brengen, schrijft de Telegraaf. Het gaat om tientallen miljarden voor bijvoorbeeld onderhoud aan bruggen en het spoor. In Roemenië is tijdens een aanval van Rusland op Oekraïne een drone neergestort. Twee Spaanse F-16's gingen voor de zekerheid de lucht in, maar verder gebeurde er niks. Er zijn geen slachtoffers. En NEC heeft niet gestund in de play-offs van de Champions League. De eerste van twee wedstrijden tegen het Noorse Bodø/Glimt werd met 3-1 verloren. Ze waren beter dan verwacht, zei NEC-trainer Schreuder. Het weer van Weer Online? Stevige buien met soms ook onweer, vooral in het noorden van het land. Vanmiddag verdwijnen de buien en is er ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden.

0: 10 over half 7, de staat hoor je naar voor de volle 8 minuten lang Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Komen veel reacties binnen, onder andere van Niels.
1: Beste gitaarsolo ooit? Boah, zegt u het maar hoor.
0: Oeh, dat is wel
1: lekker.
0: Een, ja, de beste gitaarsolo ooit. Is een solo hetzelfde als een riff? Nee, hè? Nee. Want we hebben natuurlijk wel nog wel 2 keer bij King de gitaar riff op 100 gedaan. Maar de beste gitaarsolo. Ja, dat, nou, nee, dan kom ik toch echt uit op. Dat is hem voor mij wel, de beste gitaarsolo. En Erwin die stuurt nog ook wel leuk. Stairway in het wild op de radio is toch altijd net iets specialer dan wanneer je hem zelf draait. Maar is dat ook niet sowieso een beetje de magie van de radio? Dat je gewoon altijd. Hey, oh, lekker! Nou ja, lekker! Zometeen Killers, Peppers en nu.

alternative.

0: is dat ook echt van... Dat is een mooie uitdrukking. In Nederland zeggen we uit volle borst meezingen. Maar in het Engels zeggen ze dan... From the top of your lungs. Dat voel ik nog meer. Uit volle borst. Ik heb eigenlijk heel weinig idee hoe het menselijk lijf precies in elkaar zit. Vraag maar aan mijn rij ex-vriendinnen. Nee, geitje. Maar voor mijn gevoel zit uit volle borst en the top of your lungs ongeveer op dezelfde plek in je lijf. Maar omdat je on top of your lungs dan voel je al van... ik ben al echt heel erg omhoog geklommen om nog hoger en harder mee... Nou, en dat gevoel heb ik altijd ook wel bij Mr. Brightside van The Killers. Het is nu al... ik denk dat er wel een file staat op de dijk, eerlijk gezegd. Want mensen die naar Lowlands gaan, doen dat vroeger en vroeger en vroeger. Nou, om de volgende zin ook met dat woord te beginnen. Vroeger, toen ik ging, werd er echt heel actief geroepen... kom niet op donderdag, er is donderdag niks te doen, kom pas op vrijdag. Werd heel erg ontmoedigd. En tegenwoordig staan volgens mij om 5, 6 uur 's ochtends al de eerste files op de donderdag op de dijk. Omdat ja, aan mensen die in een silent disco dansen kun je ook geld verdienen, nietwaar? Dus ik zie onder andere al een bericht van een uur geleden van Michiel. Wacht.
1: Welke Michiel?
0: Ja, Grains Leroy, die is al begonnen aan de helse tocht naar Lowlands. Er zijn meer mensen die al naartoe gaan. En op Lowlands staat Royal Blood. Een van de allerlaatste toevoegingen, grote verrassing. En toen wisten wij nog niet wat we inmiddels wel weten. Namelijk dat ze op het nieuwe muziek komen. De nieuwe van Royal Blood heet 10 over 10. Dus deze week de King King.

0: nieuwe Royal Blood. Hey, 10 over 10. Dat is niet correct. Het is namelijk 3 voor 7. Het is nog langer 10 over 10. Flauw. Het gaat er niet goed. Het gaat niet goed met heel veel infrastructuur, bruggen en spoor. En een grote groep mensen vindt dat het kabinet daar meer geld voor uit moet trekken. Maar in een kwartaal praat je erover bij in het ANP-bulletin van 7 uur. Gelijk erachteraan. En Vanessa hoor je zo meteen. Ook 21 Pilots en Runaway Train van Soul Asylum. Dus Evanescence, 21 Pilots en Soul Asylum hoor je sowieso op de radio. Maar wat moet er achteraan? Wat zou jij graag willen horen om je donderdag echt lekker te beginnen? Wat kan ik voor jou draaien als kinkstart? Nou, kun je me heel simpel laten weten. Pak je telefoon, open de kink-app, druk op contact en stuur een berichtje naar me. Het kan in tekst zijn, kan in spraak zijn, maakt niet zoveel uit. Als je mij maar laat weten wat jij graag, maar dan ook echt heel graag, zou willen horen. Kink.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
1: Heb jij Vitipro al besteld op vitipro.nl?
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu, Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
9: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het gaat zo slecht met bruggen en het spoor dat het kabinet er structureel meer geld voor moet uittrekken, wil een grote groep organisaties. Volgens de Telegraaf vinden ze het onbegrijpelijk dat de politiek risico's neemt, zoals met de Merwedebrug. Die is er zo slecht aan toe dat vrachtwagens er niet meer overheen mogen. 1 op de 5 nieuwe scholen redt het niet, dat heeft nu.nl uitgezocht. Binnen een paar jaar fuseert de school of stoppen ze helemaal. En dat is slecht voor kinderen, vindt een hoogleraar. Hij zegt dat ze door het overstappen moeten wennen aan nieuwe lesmethoden en een leerachterstand kunnen oplopen. Een Russische drone is neergestort in Roemenië. Hij kwam in onbewoond gebied terecht en er zijn geen slachtoffers. Voor de zekerheid gingen straaljagers kijken, maar verder gebeurde er niks in Roemenië. In Oekraïne wel, daar werd Kiev aangevallen met onder meer raketten. Er vielen zeker 8 doden. En NEC-trainer Dick Schreuder noemt de 3-1-nederlaag tegen het Noorse Bodø/Glimt een harde les. Ze waren op vrijwel alle manieren beter dan gedacht, zei Schreuder na afloop. Maar hij is ook tevreden, omdat zijn ploeg nog amper ervaring heeft op dit niveau. Volgende week moet NEC met grote cijfers winnen om de Champions League te halen. Het weer van Weer Online. Stevige buien met soms ook onweer, vooral in het noorden van het land. Vanmiddag verdwijnen de buien en is er ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden.
9: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.

0: even. Goedemorgen, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
3: En wie ben jij nou weer?
0: Even kijken, Ivo is er onder andere bij.
4: Ik ben er niet, want mijn festivalbudget is al lot. Maar voor alle homo Lolandia die vandaag al afrijden naar Binninghuizen. Zin in Lowlands, Lowlands, zin in Lowlands, Lowlands, zin in.
0: Ja, hij zei aan het begin, ik ben door zijn festivalbudget heen is. Heeft Ivo een behoorlijk drukke zomer al gehad. Maar mocht je eens naar Lowlands gaan, heb veel plezier. We kijken ook

donderdag. Donderdag 20 augustus vandaag. De Nolans Ochtendshow van Nederlandse Radio. En qua weer kun je vandaag rekening houden met een wisselbewolkte dag. Hier en daar met buien, soms ook met onweer. Er staat een matige, aan zee soms wat hardere zuidwestenwind. En dat wordt 20 tot

0: Nou, dat lijkt wel toeval. Dan wel volledig doordacht. Liedje over een trein en treinen in het nieuws. Want komend weekend niet alleen Lowlands en Pukkelpop, maar ook het grote Formule 1 weekend in Zandvoort. Een groot stuk bij nu.nl. Een logistiek hoofdpijndossier voor de NS. Als je dit weekend met de trein naar Zandvoort gaat, dan kun je elke 5 minuten een zogeheten Max Express nemen vanuit Amsterdam Centraal. Waarbij de NS 2 machinisten per trein inzet om sneller te kunnen keren. Hoef je niet helemaal van. Hoef je niet om te lopen, dan kun je gewoon op het moment dat die gaat, bam! Kan degene aan de andere kant gelijk op gas trappen. Nou, gas. Zal niet op start drukken. De extra sprintrace start morgen al om 12 uur. Zaterdag om 12 uur, waardoor de logistieke puzzel extra groot is. Er worden dagelijks zo'n 50.000 treinreizigers verwacht. En er rijden 12 treinen per uur. En als je zaterdag voor 9 uur 's ochtends in Zandvoort aankomt, krijg je zelfs 50% korting op het treinkaartje. Want op die manier hoopt het NS gewoon ook de spreiding wat beter uit te pakken. En even kijken, RTL heeft een stuk over die man Lucky, weet je wel. Dat was heel veel in het nieuws de afgelopen dagen. Die gast die 3 jaar geleden in Amsterdam instortte en sindsdien niet kan vertellen wie hij is. Er lijkt een doorbraak. Hij lijkt opvallend veel op een Canadees die sinds 1993 wordt vermist, en het John Russell Kenny. Er gaan foto's van hem over het internet. Namen, uiterlijke kenmerken vertonen overeenkomsten. En de Canadese en Amsterdamse politie gaan nu een match onderzoeken. De politie waarschuwt nog wel dat er niks bewezen is en wil de familie ook geen valse hoop geven. Bizar verhaallijk, hè? Echt een film. Een film is het. Zakt op straat in elkaar en we gewoon niet weten wie je bent. Echt een filmskut. Even kijken of deze persoon wel weet.
1: Goedemorgen, dit is jouw kickstart.
0: Wie die is, denk ik wel. Marcus, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij zit zojuist een berichtje naast heel veel koffie. Dat je een bepaald liedje heel erg zou waarderen om de dag verder af te trappen. En welk liedje zou dat mogen zijn? Wat kan ik voor je draaien als kickstart?
2: Better Man van Pearl Jam.
1: Kickstart.

en Yard Act New Beginnings hoorde je bij Kink Alternative Rock Radio. 7:30. We krijgen een goede morgen binnen van Bas. Nou, Bas, goeiemorgen. En ook een morgen van Peter. Ja, Peter, morgen.

0: Je hoort gewoon de zwarte eyeliner. Heet het zo?
1: Ja.
0: Susie de Banshees en de Cities in Dust bij King. Goedemorgen, 7:58. Nou, nadat ik net een paar berichten voorlas van mensen die goedemorgen en morgen zeiden, wil Hans ook eventjes graag. Die zegt, joh jong Michiel, dan zeg ik even mooi. Mooi. deze wilde ik even voorlezen. Van Egon. Die stuurde naar aanleiding van Pearl Jam net. Ik blijf het grappig vinden, zegt hij, of me erover verbazen dat iedereen zo'n groot fan is van Pearl Jam. Er zijn namelijk maar weinig nummers van de band die mij raken. Bij de meeste nummers irriteer ik me eigenlijk aan zijn stem. Hashtag unpopular opinion. Ja, maar dat kan. Kijk, het mogen duidelijk zijn dat voor heel veel Kinkluisteraars Pearl Jam wel hoog bovenaan staat. Want bij album top 1000 en Kink 1500 staat Stefan Stan dan wel Black bovenaan. Maar ja, ieder zijn eigen mening. Ik zeg jullie heel eerlijk, ik vind het niet slecht, Pearl Jam. Maar het is ook niet dat het inderdaad hoog in mijn fanlijst staat of zo. Ik heb daar geen LP's van. Dus ik stem daar ook nooit op of zo. Dus nee, je bent niet de enige. Maar ik vind het ook niet vervelend. Nou dan. Het is nu dus bijna 7:30. Ik denk het over een kwartiertje weer een ontdekking van een medekinker die gedeeld moet worden. Ik ben heel blij dat Helene er is, want zo na de zomerstop, na de zomerprogrammering, is het eventjes gewoon weer met een lege voorraad beginnen. Maar Helene heeft er al gelijk 3 op maandag bij me in mijn schoot geworpen. En die van zometeen past heel mooi bij waar we het net over hadden. Veel treinen komend weekend vanwege Zandvoort. Ik draai de Runaway Train. Jazeker, we zijn het spoorbijster. We hebben zometeen een Ik Was Vandaag Je Oud over treinen. Eentje waar je echt praktisch wat aan hebt als je wel eens met de trein gaat. Ook hoor je zometeen Muse en Foo Fighters.
2: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het. De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it. En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikidis Gold. 750 gram voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: 7:30.
1: headlines.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Er worden steeds meer nieuwe scholen opgericht, maar 1 op de 5 stopt er ook weer snel mee, heeft nu.nl uitgezocht. Er zijn te weinig leerlingen of er wordt slecht onderwijs gegeven. In Rotterdam is een dode gevallen bij een ongeluk. Op beelden bij regiozender Rijnmond is te zien dat een auto in tweeën is gebroken. Een deel ligt op zijn kop tegen een boom. Er raakten 2 mensen zwaar gewond. En 11 organisaties, zoals provincies, werkgevers en bouwbedrijven, willen dat het kabinet haast maakt met investeringen in wegen, bruggen en het spoor. In de Telegraaf zeggen ze dat de economie achterop raakt als het niet gebeurt. Het weer van Weer Online? Stevige buien met soms ook onweer, vooral in het noorden van het land. Vanmiddag verdwijnen de buien en is er ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden.
15: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar korte files op dit moment. De A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt het Hoflied 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de N35 Zwolle Almelo bij Wierde 3 kilometer met 10 minuten vertraging. King.

Piazza van Dickhout. Niet de band, maar wel de uitdrukking. Zaag men planken. Speaking of which. We pakken zo de trein. Ik ga vast wel eens een keer met de trein. Als je met de trein gaat, die gaat naar een plek waar je nooit eerder bent geweest. Dan heeft de leden een heel handige...

0: Vooral, hè? Hallo, dit is Kink. En wakker worden, dat moet gewoon wel doelmatig gebeuren. Dus daarom luister je naar Kinkstart. Zometeen Three Doors Down en ook de nieuwe Jack White, die heet Dollar Bill. Maar nu eerst hoog tijd voor...
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Elke dag rond kwart vraag word je net even een stukje slimmer wakker dan dat je de avond ervoor ging slapen. Door een ontdekking van een medekinker die vrolijk wordt gedeeld in Ik was vandaag jaar oud. En het kan echt alle kanten op gaan. Het kan zijn dat je er eens achterkomt waar een bepaald woord vandaan komt. Eergisteren opzouten. Het kan zijn dat je erachter komt dat Mozart ook naast al zijn mooie, klassieke, serieuze stukken. Een stuk heeft geschreven dat heet Lik me in mijn reet. Dat was gisteren. God, daar hebben we gelachen. En vandaag is het een lifehack. En die komt van vast aandrager voor Ik was vandaag jaar oud, Helene.
2: Hey Michiel, ik heb er weer eentje voor Ik was vandaag jaar oud. Als je op een treinstation bent en je weet niet helemaal welke kant je op moet, spoor 1 ligt altijd aan de kant van het centrum. Doei!
0: Ja! Dat is een hele mooie. Ze stuurde trouwens net wel gelijk bij dat het niet per se voor station Eindvoort, station Zandvoort geldt. Want dat is een eindpunt. Dat is wel handig als je naar Grand Prix gaat. Het doet me een beetje denken aan... ik was vandaag je auto die een paar jaar geleden al was. Dat als je in een bepaalde stad bent of een dorp en je kent de weg niet... Eigenlijk elke straat loopt de huisnummers lopen af richting het centrum. Wat eigenlijk heel logisch is, want als je begint bij het centrum, de kern van waar zo'n stad of dorp ooit begon, ja, van daaruit waait het uit. Dus vandaar heb je eerst nummer 2, dan 4, 6, 8. En dus ook het allereerste perron bij het station ligt het dichtst bij het centrum. Dat is namelijk spoor 1. En vandaaruit waait ook dat station verder uit. Dus op die manier heb je altijd een klein geheugensteuntje van welke kant moet je zo ongeveer uit?
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Dankjewel, alleen een hele mooie voor Ik was vandaag jaar oud. Heb je ook een ontdekking die gedeeld moet worden? Omdat je denkt van ja, maar hier doe ik echt mensen plezier mee. Omdat het grappig is, omdat het leerzaam is. Of omdat dat het echt van joh, ik kom daar nu pas achter. Ik was vandaag jaar oud toen ik daar achter kwam. Laat het dan weten. Stuur je Ik was vandaag jaar oud met de Kink App. En hij stelt elke dag kwart voor acht voor een kakelverse.

Jack White en Dollar Bill bij Kink. Dank voor de leuke reacties op de Ik was vandaag jaar oud. Dat je dus altijd weet aan welke kant je moet uitstappen richting het centrum. Want het laagst genummerde perron is dichtst bij het centrum. Vraag van Victor, is dat met opzet gedaan of per ongeluk?

0: Boing. Gorillaz bij Kink en On Melancholy Hill. Goedemorgen. Donderdagochtend, 8:04. Zometeen nog The Warning en The Last, There She Goes. Waar ik me laatst ineens van realiseerde, dat nummer heeft helemaal geen coupletten. Het is gewoon aan één stuk door een herhaling van hetzelfde refrein. Het gaat precies, maar toch heel goed. En heb je hier eens over nagedacht? Als je naar een concert gaat, dan is natuurlijk het terechte advies: doe oordoppen in, want anders kun je je oren beschadigen. En dat doen ook steeds meer mensen, gelukkig wel. Voor sommige mensen is het helaas al te laat, die hebben constant een piep in zijn oor. Maar we hebben nu dus een situatie waarin er een band op een podium staat en iedereen in het publiek zich geacht wordt aan te passen aan die situatie door oordoppen in te doen. We zouden ook de band kunnen vragen om gewoon wat zachter te spelen. Dat klinkt misschien heel gek nu, maar toch is dat exact wat er binnenkort gebeurt bij een show in de Melkweg in Amsterdam. En de artiest die daar staat, die ken je, die hoor je zometeen over dat bijzondere initiatief.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: Business.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans. Your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
8: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nieuwe scholen hebben het vaak moeilijk. Bijna 1 op de 5 stopt al binnen een paar jaar, heeft nu.nl uitgezocht. Vaak hadden ze maar weinig leerlingen of werd er slecht onderwijs gegeven. Dat is volgens een hoogleraar vervelend voor kinderen, omdat ze daardoor een leerachterstand kunnen krijgen. Een dode en 2 zwaar gewonden bij een ongeluk in Rotterdam. Een auto knalde op een boom. Op beelden bij regiozender Rijnmond is te zien dat de auto in 2 delen is gebroken. 1 stuk ligt in het gras op zijn kop tegen de boom. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Om wat te doen aan slechte wegen, bruggen of aan het spoor moet het kabinet nu echt in actie komen. Dat zeggen organisaties zoals werkgevers, provincies en logistieke clubs in de Telegraaf. De achterstanden raken de hele economie, zeggen ze. Een voorbeeld is de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens. En Maarten van der Weijden ligt weer in het water voor het goede doel. Hij is nog niet topfit, maar voelt zich wel beter dan gisteren. Toen moest hij verplicht rust nemen omdat hij zich niet lekker voelde. Met de zwemtocht over bijna 300 kilometer wordt geld opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer van Weer Online. Stevige buien met soms ook onweer, vooral in het noorden van het land. Vanmiddag verdwijnen de buien en is er ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd geen sprake van een ochtendspits, maar wel een aantal files die opvallen. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar staat een auto met pech bij Zevenaar. Dat kost je een kleine 10 minuten. Ook een pechgeval op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Hoogte van Wageningen. Vanaf Oosterbeek 7 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En de A16 werd daar richting Rotterdam. Tussen Kroopend Klaverpolder en Dordrecht 5 kilometer file met 20 minuten vertraging.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
12: Gefeliciteerd met je donderdag.

0: en Real Hero goedemorgen zeggen. Het is 10 minuten over 8. De non-onze ochtendshow van de Nederlandse Radio op donderdag 20 augustus. Ik draai niet voor niks blauw toen. Ik zei het net al, eigenlijk is het best wel een gek situatie dat als je tegenwoordig naar een concert gaat, dan het geluid gaat harder, harder, harder. En doet dus oordoppen in. Maar dat dus iedereen in het publiek wordt geacht oordoppen te doen, terwijl de band die staat hard te spelen. Kan het dan misschien niet wat zachter? Hoe zou het zijn als gewoon het volume van een concert wat zachter is en jij zonder doppen er naartoe kan? Niet alleen beter voor je oren, maar door je ook gewoon de dynamiek van wat er op het podium gebeurt beter kan beleven, kan voelen. Nou, Oormerk is een nieuw live muziekconcept dat ook daadwerkelijk wil proberen. Muziek op podium zachter, zodat jij harder kan genieten. Zonder oordoppen, zonder gehoorschade, maar met meer genieten van het detail, de beleving en de muziek. En op 14 september is daarvan een experiment, een showcase van dus dat keurmerk, Oormerk. En dat concert wordt gegeven in de Melkweg in Amsterdam door Blauwzoen.
1: Goedemorgen, Michiel.
0: Voordat we het hebben over dit unieke initiatief, nog eventjes ook bij deze mijn waardering en dank uitspreken voor alle openheid die je hebt getoond richting Ronald Giphart voor jouw prachtige boek In het spoor van een popicoon.
1: Ja, dankjewel. Ja, ik krijg veel mooie reacties. Het is wel echt Giphart's boek, hè?
0: Ja, dus het boek over jouw boek, jou. Ja, ik hoor mezelf zeggen en ik denk, nee, het is een boek van Ronald Giphart. Toevallig over jou. Maar je hebt er wel in en natuurlijk hem gewoon al die tijd geduld en op sleeptouw meegenomen. En ook heel veel openheid in je verhalen en zo. Het is een prachtig boek, mooi inkijk.
1: Dankjewel. Ja, dankjewel. Ik sta er zelf zaterdag mee op Lowlands.
0: met het boek.
1: Grappig. Ja, Giphart is daar te gast samen met de schrijver van het boek over Goldband. En toen hebben ze gevraagd of Goldband en ik daar ook willen zijn. Dus ik heb geen idee wat ik daarvan moet verwachten, maar dat is wel leuk.
0: Wat leuk. Nou, dan zie ik je zaterdag. Wat leuk. Gezellig.
1: Ja, gezellig.
0: Maar dan over dit initiatief. Oormerk, jij bent... Welke vraag is er bij jou neergelegd toen Oormerk met het verhaal kwam van we willen eigenlijk een concert dat wat zachter is?
1: Nou, ze zochten een artiest voor de showcase van het initiatief. En Oormerk, ja, zij willen heel graag dat de zalen, en van kleine zaaltjes tot grote zalen als Ziggo en AFAS en dat soort dingen, dat het geluid van concerten wat zachter wordt, zodat je niet per definitie de zaal al binnenstapt met oordoppen.
0: Ja.
1: En dat hebben ze me uitgelegd. En toen dacht ik, ja, het is ook natuurlijk best wel gek dat je veel mensen en ook mensen in de business, maar ook heel veel fans en het gewone publiek, nog voordat ze iets gehoord hebben, al met doppen instaan, omdat men verwacht dat het veel te hard gaat worden en je daar de volgende dag nog last van hebt, ja. Middels een piep of dat soort dingen. Nou ben ik best wel van volledige vrijheid. Er zijn ook artiesten die willen per se keihard te horen zijn, omdat dat een onderdeel is van hun geluid en misschien zelfs wel een artistiek statement in sommige gevallen. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat en dat geldt denk ik voor alle genres wel, dat als je nou begint gewoon met een wat zachter level, dat het de muziek dynamisch heel erg ten goede komt en dus ook de beleving van het publiek. Het is natuurlijk heel gek dat je probeert als muzikant of artiest een soort vibe neer te zetten. En met geluid en met zang. En dat dus een heel groot deel van het publiek dat eigenlijk al niet meer meemaakt. Omdat ze besloten hebben dop in te doen. Omdat ze bang zijn dat het al te hard wordt. Ja, dat is natuurlijk een heel gekke tendens.
0: Ja, dus ik kan me dan voorstellen dat jij dan bij deze showcase in de Melkweg ook heel erg gaat spelen met de dynamiek van soms ook echt toch wel iets harder, maar dan niet bloed uit je oren hard, naar juist heel, want dat kun je, heel mooi gevoelig en heel subtiel.
1: Ja, ik denk ook wel dat de initiatiefnemers niet voor niks bij mij terecht zijn gekomen, want het is in mijn geval bij de meeste shows, of ik nou op een groot festival sta of in de Rotterdam Tivoli Vredenburg of zo, het, in the end is het nooit te hard. Omdat ik wil ook heel graag dat mensen voelen wat ik doe met dynamiek. En dus het is ook een soort van het proberen aan te tonen dat ook kan. Mm-hmm. Binnen de marges van wat ook gezond is voor je oren.
0: Ja.
1: Nou gaat het mij in eerste instantie niet per se om die gezondheid. Is wel belangrijk natuurlijk, maar ik vind dat niet per se altijd mijn verantwoordelijkheid.
0: Nee, dat snap ik.
1: Als ik zelf in een, bij een show sta te kijken, kom ik wel veel bij concerten dat ik zelf niet speel. Ja, ik wil in principe geen dopper in. Ik vind, je haalt zoveel beleving weg en contact ook. En het contact is waar we, ja, waar ik als artiest natuurlijk wel naar op zoek ben, ja, elke avond.
0: Dus, maar hoe is het dan met jouw gehoor, als ik vragen mag?
1: Ja, ik wou zeggen ernstig, maar ernstig goed. Ja, ik ben wel, ik heb ooit eens lang geleden in allerlei herriebandjes gespeeld. En dan speelde ik vaak bassist, stond ik met vaak ter hoogte van de battens van de drummer. Ja, dan moet je niet te lang doen.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Nee, ja. Hey, en nog, ben je bang misschien dat met zo'n concert, waarbij dus de doppen uitgaan en het allemaal net iets zachter is, dat de Dutch Disease dan ook de overhand kan krijgen?
1: Ik ben daar helemaal niet bang voor. En dat komt omdat ik ben zelf ook wel gewend in concerten waar het soms misschien, zeker op de vrijdagen, is heel gek. Ik voel dat vaak op vrijdagen. Mensen willen dan de week nog eens doornemen.
0: Is het echt een ding? Ja, op vrijdagen meer kletsers dan? Oh, wat is het?
1: Ja, dat valt me echt altijd op. Ja.
0: Ik vind het grappig, maar ook treurig tegelijk. Oké, ja.
1: Is het ook. Het is het ook. En het is inderdaad ook, veelal meer in Nederland dan in Duitsland of in België ben ik gewend.
0: Ja.
1: Maar ik merk ook dat, het gebeurt bij mij in shows soms ook wel eens. En als ik dan juist zachter ga, dan wordt het in de zaal ook rustiger en stiller.
0: Okay.
1: Dus ik ben daar niet zo bang voor. Kijk, ik geloof ook wel dat veel mensen na een week hard werken, overprikkeld zijn, misschien in een drukke trein zitten en naar een show komen en denken, och, dan moet ik ook nog naar muziek luisteren. Ik doe wel alvast doppen in. Maar ik denk juist dat als het allemaal iets zachter wordt, dat het publiek daar ook in meegaat. En het enige is natuurlijk, en dat zal wel een ding blijven, er zijn in Nederland veel mooie clubzalen. Maar in sommige zalen is de bar best wel vrij dicht bij het podium gesitueerd. Dus daar moet barpersoneel misschien soms wat rekening mee gaan houden. Als het echt wat stiller wordt. Hè. Maar goed, in het algemeen blijft er wel echt een hoop energie van het podium komen. Hoor. Vergis je niet, ook als je zachter speelt dan momenteel de tendens is, dan is het nog steeds, dan komt er een hoop herrie het podium af. En dat is maar goed ook, want dat willen we ook.
0: Inderdaad. 14 september, bijzonder initiatief Blauwzoen voor Oormerk in de Melkweg in Amsterdam. Wil je er naartoe? Ik mag 2 tickets weggeven. Stuur maar even een berichtje met de Kink-app. En wie weet ben je erbij. 14 september, of je scoort natuurlijk je tickets gewoon via de Melkweg. Blauwzoen voor Oormerk. Blauwzoen, dankjewel. Heel veel plezier daar. En tot zaterdag op Lowlands.
1: Ja, tot dan.

tussen de Melkweg en Amsterdam. Blauwtoon voor Oormerk, een show zonder oordoppen, omdat het geluid op het podium gewoon wat zacht gaat. Heel veel berichten die binnenkwamen tijdens het gesprek over inderdaad, ja, maar er wordt door het concert heen gekletst. Nou, dat is ook geadresseerd, dus de Blauwtoon, daar maakt hij zich niet zoveel zorgen over. Dus ja, heel benieuwd hoe dat zal zijn. Wil je het meemaken, stuur hem nu een bericht met de Kink-app. Kun je kaarten winnen voor maandag 14.

0: Precies op het gesprek net met Blauwzoen, het initiatief van Oormerk. Een show die zo zacht wordt gespeeld dat jij geen oordoppen in hoeft. Twee tickets ook voor de show mocht ik weggeven. Die zijn uiteindelijk naar Roscoe. Die gaat het beleven met zijn kerstverse vrouw. Wat leuk. Heel opvallend dus hoeveel vragen en opmerkingen er tijdens het gesprek binnenkwamen over ja, maar... Het allergrootste probleem is dat als je zacht gaat spelen... dat er nog meer doorheen wordt gekletst. Daarvan denkt Blauwzoen dus dat het heel erg mee gaat vallen. Je kunt het meemaken, want de tickets zijn ook nog te koop. 14 september in de Melkweg in Amsterdam. En tijdens het gesprek complimenteerde ik hem dus ook met het boek... dat over hem is geschreven door Ronald Giphart. Ik heb al eerder dat boek getipt. Als je meer wil weten over de persoon Blauwzoen, waar hij vandaan komt... Waarom hij doet zoals hij doet en is zoals hij is. Maar eigenlijk ook gewoon meer over... hoe ziet het leven van een Nederlandse muzikant er eigenlijk uit? Waarbij je soms in gekke achterafzaaltjes, soms grote festivals... en ja, hoe werkt dat? Ik vond echt een heel leuk inkijkje... in de Nederlandse rock'n'roll en popindustrie. In het spoor van een pop-icoon Blauwzoen door Ronald Giphart. Echt een aanrader. Ik zelf doe graag wel oordoppen in. Ik merk echter wel dat als ik een show echt heel graag wil zien... ja, dan toch weer niet. Dat is gek, hè? Maar er is niks te nadelen van sommige artiesten. Maar sommige artiesten vind je het leuk om te zien. En sommige artiesten wil je echt heel erg graag zien. Ik weet nu al dat volgend jaar mei als Weezer in AFAS Live staat... King Presents, ik geen oordoppen in ga doen. Ja, dat is misschien niet handig, maar ik wil dat echt allemaal helemaal meemaken. En misschien staan de speakers ook best wel wat hardst meteen in de studio. Want Weezer komt er wel zo aan, net als Simple Minds na het nieuws van 8:30. Kink.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 2,50 euro.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Ah, oh, nee hè.
9: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
8: Ja, weer eens.
9: Nou, pof jij even?
8: Oh ja?
9: Ik heb net koffie gezet.
8: Lekker.
9: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
10: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
11: Streekt. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Ons CW-fotoboek is er.
15: Spannend!
14: Wat is hij mooi geworden?
15: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Het voelt alsof we er weer zijn.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Ons CW-fotoboek is er.
15: Spannend!
14: Wat is hij mooi geworden?
15: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Het voelt alsof we er weer zijn.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: 8:30. Kink. ANP Headlines.
18: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Veel nieuwe scholen stoppen alweer binnen een paar jaar. Vaak komt het doordat er te weinig leerlingen zijn of omdat het onderwijs niet goed is, heeft nu.nl uitgezocht. Oekraïense militairen kunnen sinds kort bijna live zien waar Russen zitten, meldt de Telegraaf. Een Rotterdams bedrijf levert daarvoor technologie met satellietbeelden die soms maar 15 minuten oud zijn. En Maarten van der Weijden pakt zijn zwemtocht voor het goede doel weer op. Gisteren stopte hij omdat hij ziek was, maar het gaat weer. Hij wil bijna 300 kilometer zwemmen om geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer van Weer Online? Stevige buien met soms ook onweer, vooral in het noorden van het land. Vanmiddag verdwijnen de buien en is er ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden.
19: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is vandaag opnieuw ook geen sprake van een ochtendspits. Her en daar staan wat korte files en op dit moment twee opvallende. De A44 om te beginnen, Den Haag richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Warmond en Kaagdorp. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging bijna een half uur. En de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer met 10 minuten vertraging.

0: Veenstra.
1: We are. We might as well be strangers. Hoor je na Simple Minds en Waterfront.
2: Kink. Hey, moet je zien. Het is tijd voor mijn lievelingsradioprogramma.
3: Kinkstart. Fris en fruitig.

0: gisteravond Amerikaanse tijd te gast bij Jimmy Fallon.
1: Performing, we might as well be strangers from Weezer, the Gold Album. Give it up for Weezer!
0: En dat was top. Kijk, wat Jimmy al zegt, dit staat op The Gold Album. Dat komt morgen uit. Je zult begrijpen, ik ben lichtelijk stoked. Dat klinkt wel best wel lekker op de achtergrond zo. The Gold Album, dat is het zoveelste album van Weezer, dat eigenlijk geen titel heeft, gewoon Weezer heet, maar wordt vernoemd naar de kleur van de hoes.
2: Happy birthday.
0: Prima.
2: Thanks for the volume.
0: Maar, ja, het is niet makkelijk om Weezer-fan te zijn. Dit kan ik ook wel. Het is niet makkelijk om Weezer-fan te zijn. Er zijn heel veel volksstammen die zeggen: ja, na de eerste twee albums heeft Weezer niks goeds meer uitgebracht. En dat is niet waar. Er zitten echt pareltjes van volledige albums, maar ook losse songs in de discografie van Weezer na de Blue Album en Pinkerton. Maar er zit ook heel veel vage shit tussen. Dat is waar. En als fan moet je dat maar verdedigen. En Rivers, de frontman van Weezer, is gewoon een heel rare gast. Het is een ongemakkelijke, sociaal contact gestoord. Het is echt een rare man. En dan heeft iemand bedacht, ik denk hun agent, hun marketinggast, weet ik veel. Hey, The Gold Album, je zit bij Jimmy Fallon. Weet je wat we moeten doen? We moeten Rivers helemaal goud verven en een gouden pakje aantrekken. Met een hoedje op. En niemand heeft gezegd, nou, laten we dat niet doen. Je kunt op YouTube nu kijken, als je zoekt op Fallon, Jimmy Fallon, Weezer, hoe dat eruit ziet. En hoe gemakkelijk Rivers Cuomo zich daarbij voelt. Ja, maar hey, ik blijf Fallon, ik blijf ze verdedigen tot ik erbij neerval. Want het is ride or die met Weezer.

Jasmin, die stuurt... Hey, ik ga naar Lowlands. Zijn er naast Royal Blood nog kinkproof aanraders? Eerlijk gezegd, het staat best veel op Lowlands... wat niet per se kink is, maar... Nou, Royal Blood natuurlijk zegt het zelf al. Turnstile speelt er ook. En Violet Grawl bijvoorbeeld ook. Veel gedraaid, ook een paar kink excels op zak. Inderdaad, de dochter van... die staat ook op Lowlands. Dus dat is absoluut wel een aanrader. En verder gewoon lekker genieten. En nou ja, je hoorde net nog... Blauwtsoen is bij een boekpresentatie van Gippard aanwezig. Ja joh, je komt wel aan je trekken daar. Lonely Day hoorde System of a Down. Dankjewel voor het begrip. Soms moeilijk vinden om je favoriete band te verdedigen. Omdat je zelf ook wel ziet dat het gewoon het soms echt wel een beetje cringe is. En als Weezer-fan ken je dat. Krijg een bericht binnen. Ook als oprechte fan hoef je niet alles te verdedigen. Niemand is perfect en erkennen dat er misstappen zijn is juist goed. Een echte fan is fan, ondanks de slechtere delen. Ik denk dat, ik heb daar geen ervaring mee... maar dat voetbalfans zich daar ook wel in zullen herkennen, toch? Dat is wel een beetje hetzelfde verhaal. Alright, het is bijna tijd voor het verhaal achter een kink-klassieker. Dat is er eentje van Counting Crows zometeen... in Veens Hotel na The Haunted Youth en Forget Me.

Veel mensen denken dat dit nummer gaat over een nummer uit Ballad of a Thin Man van Bob Dylan. Aangezien Bob Dylan ook wordt genoemd in de tekst van het nummer. I wanna be Bob Dylan. Mr. Jones wishes he was someone just a little more funky. Mr. Jones wordt genoemd in dat Bob Dylan nummer. Maar nee, de Mr. Jones uit het grote hitnummer van Counting Crows is een vriend van zanger Adam Duritz, Marty Jones. Zij zaten jaren geleden ook samen in een band, The Himalayans. En de vader van deze Marty Jones was een bekende flamingo-gitarist. Woonde in Spanje en op een gegeven moment speelde hij in een bar in San Francisco, de New Amsterdam, waar Adam en Marty naartoe gingen en volledig dronken raakten. Ze keken naar de mooie vrouwen om hen heen en dachten, weet je, als wij een beetje beroemd zouden zijn, dan komen die vrouwen vanzelf naar ons toe en zijn we nooit meer eenzaam. When everybody loves me, I will never be lonely. Roem, dat lost al onze problemen op. Als we eenmaal beroemd zijn, wil iedereen ons kennen, hebben we de mooiste vrouwen om ons heen en zijn we nooit meer eenzaam. En dan wil ik wel Bob Dylan zijn. Maar Mr. Jones, Marty zegt, nou nee, ik wil graag iemand net iets meer funkier zijn. Fantaseren over beroemd worden en wat het je oplevert. Het gek is, het nummer gaf roem. En daar moest de band later ook wel weer heel erg aan wennen. Het verlangen om beroemd te zijn wordt bezongen door Adam Duritz en zijn vriend, Marty Jones, oftewel Mr. Jones.

0: Karen Kraus en Mr. Jones, Veenstra Verteld. Morgen geen Veenstra Verteld, want vanaf morgen de nieuwe vrijdagochtend. Vrijdag corvée, morgen tussen 6 en 12. Met sommige dingen wel op dezelfde plek, maar de Veenstra Verteld is er niet meer op vrijdag vanaf nu. Maar morgen wel dus met Erik op de radio. Hey, ja. En die is er zometeen ook al. Met ook de Kink 90s break. Disco was rond de millenniumwisseling niet meer dan een radioliedje ingesmeerd met mayonaise. Wat heeft hij nou weer gebruikt? Welke drie liedjes herken jij in deze gekke zin? Disco was rond de millenniumwisseling niet meer dan een radioliedje ingesmeerd met mayonaise. Die drie tracks zo bij Erik.
1: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
10: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen stopt binnen een paar jaar of fuseert met een andere school, heeft nu.nl uitgezocht. Vaak zijn ze te klein of is het onderwijs niet goed genoeg. Volgens een hoogleraar wordt zo belastinggeld verspild en kunnen kinderen een leerachterstand krijgen. Oekraïnse militairen kunnen sinds kort op hun telefoon bijna live zien waar de Russen zitten. De Telegraaf schrijft dat een Rotterdams bedrijf de technologie levert, waardoor er niet eerst een drone of straaljager naar het slagveld hoeft te gaan om te kijken hoe het zit. Het bedrijf gebruikt satellietbeelden van soms maar een kwartier oud. Vannacht is een zware storm over delen van Duitsland getrokken. Een vrouw kwam om het leven en een andere vrouw raakte zwaar gewond. Ze zochten tijdens het wandelen beschutting onder een overkapping, maar daar viel een boom op. Ook raakten zo'n 60 woningen beschadigd en sommige daarvan zijn onbewoonbaar. En prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen, melden Britse media. Jaren geleden stopten ze met hun werk voor het Koningshuis en vertrokken ze naar Amerika. Daar maakten ze onder meer een Netflix-serie. Ze gaan in de buurt van Londen wonen en pakken hun koninklijke werk niet automatisch weer op. Het weer van Weer Online. Het is bijna overal droog met af en toe zon en een graad of 18. Later meer kans op buien die vanmiddag stevig kunnen zijn. Het wordt een graad of 21, maar in de regen is het iets koeler.
12: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast enkele korte files verspreid over het land, de meest oponthoud nu op de A73 onder andere Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en Hattemerbroek 5 kilometer met 10 minuten vertraging ook.
10: Kink.

0: Het is tijd voor de King 90's break van deze mooie donderdag. Disco, let even op, hè. Let even op, daar is spannend. Disco was rond de millenniumwisseling niet meer dan een radioliedje ingesmeerd met mayonaise. Ja, disco was rond de millenniumwisseling niet meer dan een radioliedje ingesmeerd met mayonaise. Ik zou zeggen, ga je gang. Het gaat over deze drie platen.
1: King 90's break. 90's
2: break. I can't find that on radio. You'll turn to that station.

Ja, Max en Lisa hebben het gewoon hartstikke goed gedaan. Die, tijdens de eerste plaat krijg ik hem al binnen. Mayonnaise, Smashing Pumpkins, Disco 2000 van Pulp, Radio Song R.E.M. Disco was rond de millenniumwisseling, Disco 2000. Niet meer dan een radioliedje, Radio Song, ingesmeerd met mayonaise. Mayonnaise van de Smashing Pumpkins. Max, Lisa, supergoed gedaan bij deze. Gefeliciteerd. Het is tijd voor die overheerlijke, altijd fijne ex-Kink XL van Queens of the Stone Age. En die heet Easy.

Alternative. Kink. Alternative. Rock Radio.

0: en Benji Madden vormden het gezelschap Good Charlotte. En daar maakten zij I Just Wanna Live mee. En daarvoor Crazy Train van Ozzy Osbourne. Zometeen hier Rob Kink. Als je blijft luisteren, en dat doe je. U2, Sam Fender en Editors.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Air Fryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19.

0: L'Oréal Paris Make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Kink. Dit is het station van Nothing But Thieves. Within Temptation.
2: Met zometeen U2, Bleach 93, maar eerst The

Misschien wel uit een licht experimentele fase van U2 hoorde je Elevation. Daarvoor Bleach 93 en Underrated. Een lekker beentje is dat toch, verdorie. Over een lekker beentje en een goede artiest gesproken. Deze Sam Fender is eigenlijk vanaf het prille begin dat we die op de korrel hadden buitengewoon interessant geweest. Omdat het een jongen is die open en eerlijk zingt over dingen die hem bezighouden. Tegelijkertijd slopen die dingen die hem bezighouden hem ook af en toe. Want dan hij lacht er af en toe af. Volgens mij gaat het op dit moment best wel aardig met hem. Maar hij heeft zo zijn momenten gehad. Dat is misschien ook wel het spannende aan deze artiest. Omdat je dat terugvoelt in zijn muziek. Ik weet het niet. Luister maar. Sam Fender, People Watching.

0: Zometeen hier op Kink. Kaiser Chiefs, Wunderhorse en The Doors.
1: Kink. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voodoo.
3: Aldi.
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.

0: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
2: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het OM denkt bij nog eens 3 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen van de website Funcaps. Daarmee komt het totaal op 21, zei het OM in de rechtbank. 3 verdachten verkochten onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen zonder vergunning. Max Verstappen heeft een einde gemaakt aan alle geruchten over zijn toekomst. Hij blijft bij Red Bull. Daar begon hij zijn carrière en met het team won hij 10 jaar geleden zijn eerste Formule 1 race. Verstappen heeft bijgetekend tot 2030. Komend weekend hoopt hij de laatste race op het circuit van Zandvoort te winnen. De brand in de Belgische Hoge Venen blijft oplaaien. Storm en omgevallen bomen maakten het blussen vannacht lastig. Zo'n 200 mensen bestrijden het vuur met hulp uit Nederland. De hulpdiensten sturen vandaag een drone de lucht in om te kijken waar het beste geblust kan worden. En tussen de ziekenhuizen in Meppel en Zwolle gaat een proef met medische drones voorlopig door. Ze gingen al ruim 800 keer de lucht in om bloedmonsters en medicijnen te bezorgen. Trillingen onderweg bleken geen enkel probleem. Alleen bij harde wind telden ze vluchten soms uit. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen regent het. Vanmiddag gaat het flink doorplensen met kans op onweer en zware windstoten. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 20.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
0: Met zometeen Kaiser Chiefs, The Pretty Reckless, maar eerst Nero.

Oh my god, I can't believe this. I've never been this far away from home. Ik weet niet of jij dat gevoel kent. Dat je voor het eerst echt een keer, weet je, je kan in Europa op vakantie zijn geweest in je hele leven. In Spanje, Frankrijk, weet ik veel, misschien Italië. En dan opeens ben je op een ander werelddeel. Zoals ik voor het eerst landde op het Afrikaanse continent, dacht ik eigenlijk wat Kaiser Chiefs net bezongen. Oh my god, I can't believe this. I've never been this far away from home. En tegelijkertijd, ik reisde toe voor het Rode Kruis. Zat ik natuurlijk op een plek waar je eigenlijk liever niet wilde zijn, met een hongersnood en vluchtelingen en toestanden. Maar toch had ik datzelfde gevoel dat de wereld opeens groter geworden was. En dat heeft mij ongelooflijk veel gebracht in het leven. Want de wereld is inderdaad groter dan de postzegel waar wij op leven. Dat wil ik maar even gezegd hebben. Na aanleiding van de Kaiser Chiefs, oh my god. Zometeen Wonderhorse and the Rope. Maar eerst Light My Fire, dit is The Doors.

0: on me. If you want to be a hero, well, just follow me.
1: Working Class, a Hero, Green Day, doet John Lennon en daarvoor Girls and Boys van Blur natuurlijk. Zometeen hier op Kink, Honey I'm Home, Pixies en een bijzondere gouden plaat uit 1977. Een hele bijzondere gouden plaat uit 1977. Waarom die zo bijzonder is, hoor je zo.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Kink. Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
5: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
6: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
5: Wat dan?
6: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Oh, mag ik mee?
6: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
11: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans. Your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99 nu voor €4,99.
12: Kink.

Patty hoorde je van Honey, I'm Home. Het is vandaag 20 augustus. En dat wil zeggen dat ik iets ga vertellen over een gouden plaat. Ja, we hebben het net al aangekondigd. In 1977, maar liefst, wordt een capsule de lucht in geknald met daarin de gouden plaat met erop geluiden en muziek die de aarde moeten vertegenwoordigen voordat het ooit een keer gevonden wordt. Ook zijn er instructies aanwezig hoe de plaat moet worden afgespeeld. Het is een gouden plaat dus. De rock and roll wordt vertegenwoordigd door Johnny B. Goode van Chuck Berry. Vind ik prima. Kan ik uitstekend mee leven. Wat er nog meer op staat, dat moet je gewoon even zelf opzoeken. Maar er staan van allerlei dingen op. Volgens mij ook vogelgeluiden, menselijke stemmen. Nou, ga ze maar door. Dan Green Day krijgt een eigen versie van de videogame Angry Birds in 2012. De bandleden zijn als pikketjes te zien. Die de speler uit een torens moet laten vallen door de Angry Birds naartoe te lanceren. In de game zitten een aantal tracks van Uno en DOS. Dat later natuurlijk van Green Day. In november van dat jaar werd de game weer verwijderd. Waarschijnlijk hadden ze gewoon een tijdspad afgesproken. Tenminste, dat denk ik. En dan Spin Doctors brengt in 1991 het debuutalbum Pocketful of Kryptonite uit. Met daarop de singles Little Miss Can Be Wrong.

0: Zometeen hier op Kink. Evanescence, The Cook, Suede en Foo Fighters.
1: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
7: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
10: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans. Your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
11: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Er zijn misschien nog 3 mensen overleden door het gebruik van middelen van de website Funcaps. Het OM denkt dat te kunnen bewijzen, wat het aantal slachtoffers op 21 zou brengen. Naar 2 andere verdachte sterfgevallen wordt nog onderzoek gedaan. 3 mannen verkochten onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen zonder vergunning. Opnieuw een actie van schoonmakers. Nadat ze gisteren staakten op Schiphol, gaan ze vanmiddag naar het hoofdkantoor van NS in Utrecht. Ze zijn onder meer boos dat mensen die nog niet zo lang in de schoonmaak werken minder geld krijgen als ze ziek worden. Volgens werkgevers was dat altijd al zo en wordt het in de nieuwe cao juist beter. Het slechte weer in de Ardennen zorgt ervoor dat de brand in de Hoge Venen moeilijk is te blussen. Het zicht was slecht en er waren bomen omgevallen. Daardoor kon de brandweer er niet goed bij komen. Het vuur blijft ook oplaaien, vooral aan de oostkant van het natuurgebied. Nederland helpt ook mee met de bestrijding van de brand. En Max Verstappen blijft 2 jaar langer bij Red Bull, tot 2030. Er gingen al langere tijd geruchten over een overstap naar concurrent Mercedes, maar die komt er dus niet. Verstappen rijdt al zijn hele carrière voor Red Bull en werd meerdere keren wereldkampioen. Het voelt als een tweede familie, zegt Max. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen regent het. Vanmiddag gaat het flink doorregenen met kans op onweer en zware windstoten. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 20.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
0: Met zometeen Suede, The Vices. Maar eerst Foo Fighters.

Animal Nitrate hoorde je Sway, daarvoor The Vices en Never Had To Know. En daarvoor een song waar de Foo Fighters nog wel eens mee willen beginnen. Als ze ergens komen spelen in zo'n kleine venue. Zo'n 70.000, 80.000 mensen. En je moet je voorstellen dat Grohl... hij heeft het wel eens verteld, dat er ook wel eens aan hem heeft verteld. Maar hoe doe je dan je vocal opwarming? En toen zei hij, ik neem gewoon een glaasje whisky of een biertje. En een half uur later neem ik er nog een. En ik schreeuw wat tussendoor en dat is het. Nou, dat is een beetje zijn vocal warming-up. Maar de grap is, naarmate hij ouder wordt, merk je dat ook wel. Tenminste, niet dat hij slecht zingt of wat dan ook. Maar hij haalt sommige nootjes haalt hij niet meer. Omdat gewoon, ja, je stem is op een gegeven moment gestuk. Echt gewoon stuk gebleven. En deze, I got another confession to make. Als je daarmee moet beginnen, terwijl je net, laat me zeggen... Je droge t-shirt hebt aangetrokken en moet gaan optreden. Dat is een behoorlijke aanslag op je vocal cords. Maar goed, hij doet het nog steeds. Zometeen de Cooks, Pink Floyd, maar eerst 7563, dus Florence Road.

0: Kink Yourself van Evanescence. Who will you follow? Placebo. Leuk beentje. Vindt zichzelf meer een albumband, overigens, dan de muzikanten die bekend zijn van die ene single. Dat zijn ze ook niet echt, natuurlijk. Zometeen een voorbeeld van zo'n album. Zo'n ongelooflijk goed album van Placebo in de Kink Album Top 1000 Classic.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkidis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef.

0: Business.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Wie was je aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
3: Hit it! Voor die

0: Kingdom Top 1000 Classic.
1: Het is tijd voor de Kingdom Top 1000 Classic, maar niet voordat Peter of Pieter, hey Pieter, mij weer gecorrigeerd heeft. Bedankt weer daarvoor. Hij zegt, je zegt de nek, maar volgens mij is het gewoon nek. K-N-A-C-K van My Sharona. Ja, volgens mij heb je ook gelijk. Bedankt Peter, Pieter. En nou ophouden. Ik ga even verder met de Kink Album Top 1000 Classic. Sleeping With Ghosts van Placebo. Ik zei het al, Placebo niet echt een single band, maar meer een albumband. Deze staat op nummer 194 in de Top 1000, Album Top 1000. De titel van het album is een referentie naar herinneringen die je altijd met je meedraagt. Ja, als iemand komt te overlijden, blijft bijvoorbeeld de geur of hun lievelingsnummer of gewoon iets heel kleins altijd achter op kleding. Bijvoorbeeld die geur als je dan de kast opentrekt, dat je denkt, ze zijn er nog, ze zijn er gewoon. De band voelde zich rond de release van dit album een beetje gemengd over het uitbrengen van singles. Ik zei net dat ze zien zichzelf meer als een albumband. The Bitter End werd wel als single uitgebracht en werd een enorm succes. Gaf ze wel een motivatieboost, ook omdat ze heel veel geboekt werden. Ze hebben echt overal en ergens gespeeld op dat moment. Maar bleven zichzelf nog steeds meer zien als een albumband. Frontman Brian Molko is fan van de band Sonic Youth. Heel gek. Nee, ja, ze lijken niet op elkaar, maar ik kan me heel goed voorstellen dat hij daar een grotere voorliefde voor heeft. Hij heeft als verwijzing een aantal teksten van de band verwerkt in het nummer Plasticine. Wat ik niet ga draaien, want ik draai van het prachtige album Sleeping With Ghosts. Zometeen The Bitter End, maar eerst Special Needs.
0: Kink Album Top 1000 Classic.

0: Top 1000 Classic.
1: Morgen is een bijzondere dag. Want morgen doe ik ook wel een album Top 1000 Classic. Maar morgen is het volledig nieuw. Morgenochtend zit Michiel tussen 6 en 8 in zijn eentje. Zoals hij normaal gesproken dat weergaloos en onvolgbaar doet. Zijn radioprogramma te maken. Ik stamp om 7:45 binnen. Misschien 7:15. Pakken wij een draaiboek. Dat is bij ons meestal 3 zinnen scheef geschreven op een velletje. En maken wij, jawel, wij zijn verplaatst van de avond naar de ochtend. Tussen 8 en 10 maken wij een vrijdag corvée. Dus Corton en Veenstra corvée vrijdagmorgen tussen 8 en 10. En vanaf 10 tot 12 ga ik daar gewoon lekker door met het draaien van goede muziek. En onder andere dus een Kink album Top 1000 Classic. Maar die hou ik er gewoon in. Silent Alarm van Block Party morgen. Morgenochtend dus een nieuwe ochtend. Nieuwe vrijdagochtend hier bij jou. Op Kink. Overnieuw gesproken, dit is de nieuwe Royal Blood. Die hebben er mee een Kink XL.

Veel plezier zometeen met Isabel. Ik neem afscheid van je voor vandaag. Maar morgenochtend ben ik er dus om 8 uur al. Ja, vroeg opstaan. Leuk. Om 8 uur samen met Michiel voor een editie van de allereerste editie van Vrijdag Corvée op de vrijdagmorgen. Tot morgen, hè. Hoi.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. Alle Cabina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
8: Oei.
9: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: En alle Ariel, ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Yes. Hamster.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
11: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99 nu voor 4,99.
12: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Apeldoorn is een man opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam bij hem uit als verdachte na een nieuw DNA-onderzoek. Een vrouw werd in 1993 in haar huis in Apeldoorn bedreigd met een mes en verkracht. Toen werd er nooit iemand aangehouden. De telefoon van een van de drie verdachten in een moordzaak in het Brabantse Oosterhout is gekraakt, dat zei het OM in de rechtbank. Op de telefoon staan veel afbeeldingen van wapens en stapels geld. Ook worden er chats uitgelezen. De zaak draait om het doodschieten van drie mannen in maart vorig jaar in Oosterhout. Justitie denkt dat er nog drie doden zijn te linken aan de website Funcaps, waar illegaal geneesmiddelen werden verkocht. Daarmee staat het totaal op 21. En misschien 23, want het OM heeft nog twee zaken van overleden mensen in onderzoek, zei het in de rechtbank. Er staan drie verdachten terecht. En directeur Jan Lammers van de Grand Prix Zandvoort vindt het mooi en logisch dat Max Verstappen langer bij Red Bull blijft. Hij heeft verlengd tot en met 2030, waarmee geruchten over een overstap naar een ander team de kop in zijn gedrukt. Lammers zegt dat Max weet dat het gras niet altijd groener is aan de overkant. Het weer van Weer Online. Vanmiddag gaat het flink doorregenen met kans op onweer en zware windstoten. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 20. In de regen is het iets koeler.
12: Kink. Isabel Brinkman.
14: Manipulatie en controle. Selling the drama. Live.

0: Kink.
1: Hele goede donderdagmiddag. Isabel hier tot 3 uur op Kink. Ik weet niet wat bij jou is, maar ik zie hier vanuit het kleine raampje van de Kink Studio een blauwe hemel. En daar word ik heel erg blij van, mag ik wel zeggen. En het is ook niet zo bloedje heet. Ook helemaal goed. Ik zit hier bij Kink. Ik heb jou erbij en heel veel fijne muziek. Dus het gaat helemaal goed komen op deze donderdagmiddag. Wat voor muziek heb ik dan onder andere voor je? Nou, wat dacht je van Eels, Bring Me the Horizon en A Town Called Malice van The Jam.

De mannen van Franz Ferdinand zijn heel erg druk aan het toeren geweest dit jaar. Dat allemaal in de navolging van hun album The Human Fear. Ze hebben zojuist Noord-Amerika afgerond, hebben nu even een paar dagen vrij en dan komen ze weer richting Europa voor een aantal festivals. En ze komen zo meteen ook richting Kink. In de vorm van muziek dan. Matinee ga ik zo meteen draaien voor van Franz Ferdinand. En ook nieuwe muziek onderweg van Cloud Surfers.

0: 6 en 12 uur. Daarna verwarmt Mick Hummel de airfryer met de fijnste alternative rock. Vanaf 3 uur barst je vrijdagmiddagborrel los met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. In de avond is het genieten geblazen met Larissa Postma en Marco van Ierde. De nieuwe vrijdag van Kink. Nog meer gitaren en gezelligheid. Proost, chin chin en santé. Alternative Rock Radio.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

Garbage hier op Kink. En vorige maand gaf de drummer van Garbage, Butch Vig, een interview. En daarin vertelde hij wel een aantal interessante dingen. Onder andere dat hij momenteel druk bezig is met The Smashing Pumpkins om nieuwe nummers met hun te produceren. En ook dat hij volgend jaar uit gaat komen met zijn memoires. Want na al die jaren in de muziek was het wel een keertje tijd om al die verhalen op te schrijven. En gelijk heeft hij, want onderschat deze man niet, hè. Hele grote producer, stond onder andere ook aan de wieg van Nevermind van Nirvana. Dus ik denk dat hij wel wat verhaaltjes te vertellen heeft. Tot zover. Miss Violet Grohl is onderweg. Nakim, Somewhere Only We Know.

Youngblood. En die zit momenteel behoorlijk in het verband met zijn been. Loopt ook op krukken. Maar de mensen die naar Pukkelpop gaan, hoeven zich geen zorgen te maken. Hij gaat morgenavond gewoon optreden met krukken en al. Pukkelpop begint vandaag trouwens. Zometeen draai ik nog een uurtje met je door. Onder andere nieuwe muziek van Kyo en ook de Kinky Zeros Break onderweg.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED-laptop... met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
13: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Ruim 30 jaar na een verkrachting is een man uit Apeldoorn opgepakt. De politie kwam bij hem uit na een nieuw DNA-onderzoek. Een vrouw werd in 1993 in haar huis in Apeldoorn verkracht... nadat ze was bedreigd met een mes. De politie heeft nog niet eerder iemand op het oog gehad als verdachte. Stuur je een AI-foto door via WhatsApp... dan verdwijnt per ongeluk het onzichtbare watermerk, blijkt uit onderzoek van BNR. Sinds deze maand is zo'n watermerk verplicht en bepaalde software kan daardoor herkennen dat het een AI-plaatje is. Maar dat blijkt te mislukken als WhatsApp ertussen zit. Het aantal doden door de Russische aanval vannacht op Kiev is opgelopen naar 15, dat schrijft de burgemeester op Telegram. Hij heeft voor morgen een dag van nationale rouw uitgeroepen. Onder meer bedrijven, een school en een kinderziekenhuis in Kiev werden geraakt. En steeds meer Nederlanders kamperen in Zweden. Vorig jaar steeg het aantal Nederlandse overnachtingen met ruim 7% tot ongeveer 400.000. We staan op plek 3 van buitenlandse gasten. De Zweedse campings denken dat de stijging dit jaar gewoon verder gaat. Het weer van Weer Online. Er vallen stevige regenbuien met kans op onweer. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond neemt het aantal buien af en klaart het op.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
15: Blijf jezelf en het komt allemaal goed. The Middle, Jimmy Eat World.

Butch the Elephant. En acteur Rupert Grint, je weet wel, die uit Harry Potter, die is dol op pretparken en dierenparken, en dan voornamelijk in ons land en net over de grens. Hij werd namelijk deze zomer al gespot in de Efteling. En nu stond hij ineens tussen de elephants in het Belgische populaire dierenpark Paradisa. Kan je voorstellen dat je daar dan staat en wel helemaal onder de indruk van al die wilde beesten, en dan blijk je ook nog eens een keertje achter Ron Weasley te staan. Vind ik grappig. Schijnt een hele aardige gast te zijn. Anywho, moest ik aan denken vanwege de Case the Elephant en de elephant waar die mee poseert in dat dierenpark. Laten we het hebben over dingen die echt belangrijk zijn. Muziek. All right, Supergrass.

0: Zometeen dan neem ik je nog even mee naar de Zero's voor de Kink Zero's Break. Pauze met muziek uit die tijd, maar ook ja, gedachten over die tijd. Want wat mocht nog nou gewoon in de Zero's? Heel veel wat nu niet meer mag. Maar ik heb het nu specifiek over iets met snoep. Als we dat nu zien, denken we echt, wat dan? Maar in de Zero's kon dat nog gewoon, dat snoep voor hele kleine kinderen. Ga je zo meteen vertellen waar ik het over heb. En dan dus die drie tracks in de Kink Zero's Break.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
12: Nu!
11: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Hands van voordeel.
14: Aldi. Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
15: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.

0: Beekman.
1: Ja, we gaan even terug naar de Zero's. Eerst eventjes terug naar een periode lang voor de Zero's, toen ik nog een klein meisje was. En toen hadden we af en toe natuurlijk wel eens feestjes. En dan stond er allemaal drank op tafel, er stond de kaas en worst op tafel. En er stond er in sommige gevallen ook een glas op tafel met daarin allemaal sigaretten voor de mensen die rookten. Kan je nu bijna niet meer voorstellen, toch? En als kind mocht je dan ook vaak gewoon sigaretten aangeven aan die volwassenen. Dat was absoluut geen probleem. Toen was roken nog iets heel stoers. En als kind wilde je dan ook heel graag roken, maar niet de echte. Je had namelijk ook van die chocoladesigaretten. En dat was me toch een partijtje cool, jongen. Als je dan zo'n pakje chocoladesigaretten kreeg, en dan ging je eerst even doen alsof je echt aan het roken was, totdat die chocola helemaal ging smelten. Dan ging je het papiertje eraf halen en ging je het lekker opsmikkelen. Dus ja, toen liepen ook kleine kinderen af en toe wel eens met sigaretten in hun mond, al waren ze van chocola. En het verbaast mij een beetje. Tegenwoordig mogen die chocoladesigaretten niet meer. Nee, die zijn hartstikke verboden. Alleen in de Zero's mocht dat nog wel gewoon. Toen zag je ze niet zo vaak meer, maar toen werden ze nog wel gewoon verkocht en werd het nog als normaal beschouwd. Want pas in 2013 werd het verboden. Ja. Dus in de Zero's konden kinderen nog gewoon chocoladesigaretten roken. Muziek uit de Zero's. Nou, gelijk aan het begin in 2000 kwam Linkin Park met Crawling. Die ga ik zo meteen voor je doen. Uit 2008. Standing Next to Me van The Last Shadow Puppets. En we trappen hem af, deze King Zero's break, met The Red Hot Chili Peppers uit 2006. Danny California. Veel plezier in de Zero's. King.

Crawling van Linkin Park, de afsluiter van de King Zero's Break voor vandaag. Dat betekent dat we teruggaan naar het heden, naar 2026. Nieuwe muziek van Kyo, That's Me.

0: new shoes.
1: De new shoes van Paolo Nutini. Ja, nieuwe schoenen, daar kan ik je niet mee helpen. Ik kan je wel helpen met nieuwe muziek. Bijvoorbeeld van Yard Act, New Beginnings hoor je zometeen. Verder ook de mannen van Oasis van de partij The Dandy Whirls en ook Faith No More onderweg.
2: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een zwaar ongeluk in Duitsland zijn gisteren 2 tieners omgekomen, onder wie de bestuurder van 15. 6 anderen raakten zwaar gewond. Hun auto botste op de verkeerde weghelft tegen een aanhanger die tegen een vrachtwagen knalde. Daarbij raakten ook 2 wegwerkers gewond. Onbekend is hoe de tieners aan de auto kwamen. Een Nederlandse Chinook-helikopter die de afgelopen dagen hielp bij het blussen van de grote natuurbrand in België is gemaakt en wordt weer ingezet. Door een technisch mankement kon hij niet vliegen, maar hulp is hard nodig in het gebied de Hoge Venen. De brand is nog niet onder controle en door een storm was blussen vannacht lastig. 3 voetbalbonden, waaronder de UEFA, zouden een motie van wantrouwen overwegen tegen FIFA-baas Infantino. Het is niet zeker of het ook gaat lukken, want er zijn ook nog bonden die Infantino steunen na zijn investeringsplan voor het WK. De andere bonden die van Infantino af willen zijn die van Azië en Noord- en Midden-Amerika. En Max Verstappen was dichter bij stoppen in de Formule 1 dan bij een overstap naar een ander team. Dat erkende hij op een persconferentie over zijn nieuwe contract bij Red Bull. Hij blijft tot 2030. Max zegt dat het klopt dat hij begin dit seizoen na een paar slechte races dacht aan stoppen, maar dat het team nu verder is. Het weer van Weer Online. Er vallen stevige regenbuien met kans op onweer. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond blijven vooral in de kustgebieden felle buien mogelijk.
8: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
1: Geen diepere betekenis. Champagne Supernova. Oasis. Kink.

Mike Patton. Je weet wel, van Faith No More. Die liet eind vorig jaar weten dat hij nog weinig toekomst zag in Faith No More. Dat het einde toch wel echt nabij was. Ze deden al een hele tijd niks meer, maar ze waren niet officieel uit elkaar. Maar nu gaf hij toch wel een beetje aan dat het ging gebeuren. Maar niet zo veranderlijk als de mens. Want haha, ineens kwam daar toch weer een reunie van Faith No More. En gaan ze weer lekker aan de bak. Ze gaan bijvoorbeeld toeren naast System of a Down. Ze hebben allemaal dates aangekondigd in Rio de Janeiro in Brazilië. En nu ook Australië en Nieuw-Zeeland, daar gaan ze lekker weer optreden. Dus niks afgelopen met Faith No More, ze zijn er gewoon nog. En ik ga ze nu heel fijn voor je draaien. We care a lot. Faith No More.

0: Bounce for Divorce van Elbow. Ik ben nog niet van plan om van je te scheiden. Isabel hier tot 3 uur. Ik hoop dat je ook gezellig bij me blijft voor de gezonde portie alternative rock op deze donderdagmiddag. Nou, waar moet je dan aan denken? Onder andere Thinkin' Feelin' van Leap, L7, Pretend We're Dead en ook Mumford & Sons onderweg.
1: Kink. Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden. Lekkere van Albert
4: Heijn. Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Kink, dit is het.

in Feelin' van Leap. En morgen dan ga ik ook een leap maken. Een sprongetje. Van de vrijdagmiddag beginnen om 12 uur... naar de vrijdagmiddag beginnen om 3 uur. Want vanaf morgen ga ik namelijk een programma presenteren... samen met Jim Voorwald tussen 3 en 6 hier op Kink. Gewoon lekker gezellig aftellen naar het weekend. En ja, ik kijk er al een hele tijd naar uit. Ik wist het natuurlijk al een tijdje en ik sta echt te popelen om te beginnen. Ik ben blij dat het morgen eindelijk zover is. Jim en Isabel dus op Kink tussen 3 en 6. Nu nog eventjes tot 3 uur op de donderdagmiddag. Nu met The Cure, Close to Me.

0: Voor mij zit het erop. Althans, voor deze donderdag 20 augustus. Morgen, dan ben ik er weer. Niet vanaf 12 uur, dan vanaf 3 uur samen met Jim Voorwald. En dan tref je hier om 12 uur mijn zeer gewaardeerde collega Mick Hummel. Veel plezier zometeen bij Stefan. En ik hoop je dus morgen te treffen om 3 uur.
1: Hey, Matt.
2: Yeah, Sam.
1: Hey, you talking to Mark lately?
2: I haven't really talked to him, but he looks pretty down.
1: He looks pretty down. Yeah, well, maybe we should cheer him up then.
2: What do you suppose we should do?
1: Well, does he like...

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
10: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De politie in Rotterdam heeft 2 vrouwen en een man opgepakt die iets te maken zouden hebben met een dode man die gisteren werd gevonden in een flat. Er werden gelijk 20 rechercheurs op de zaak gezet. Omwonenden zeggen tegen het AD dat er bij het slachtoffer vaak onguurde types over de vloer kwamen en dat ze dinsdag gegil hadden gehoord. In maart was er een ontploffing bij een kantoorgebouw aan de Amsterdamse Zuidas en daar is nu een jongen van 17 voor veroordeeld. Hij moet van de rechter 43 dagen naar een jeugdgevangenis. Dat is net zoveel als een voorarrest, dus hij mag naar huis. En verder moet hij hulp zoeken en zich aan een avondklok houden. Ook al is er de afgelopen dagen wat regen gevallen, de maatregelen tegen de lange droogte worden nog niet versoepeld. Blijkt na overleg tussen waterbedrijven, Rijkswaterstaat en andere organisaties. Dus bijvoorbeeld boeren in veel regio's mogen nog geen slootwater gebruiken om te sproeien. En het Twentekanaal blijft dicht. De NS vraagt reizigers om hun afval vandaag niet meer in de trein weg te gooien. Een deel van de treinschoonmakers is aan het staken. Daarom worden de prullenbakjes minder vaak geleegd. De vakbond organiseert de staking omdat sommige medewerkers minder doorbetaald krijgen bij ziekte. Morgen is de staking voorbij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken felle buien met fikse regenval over het land en lokaal is er kans op onweer en windstoten. Tussen de buien door komen droge momenten met zon voor. Het wordt maximaal 20 graden.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
12: Goedemiddag, zometeen hoor je Paramore, Now With a Temptation. And What Have You Done?

Er was vandaag een heel kort momentje. Ik was even het weer aan het checken voor de komende dagen. En toen dacht ik, oh, volgende week 25 graden. Dat is lekker, de zomer komt nog eventjes terug. En toen keek ik beter. En toen bleek dat ik niet naar de temperatuur, maar naar de datum aan het kijken was. Dus het wordt volgende week 25 augustus. Dat is eigenlijk wat er stond. Maar tussen de buien door is het best lekker. En het is ook wel weer goed, hè, dat het weer wat natter is. Urban Dance Squad Audio, Routine of Kink. Mijn naam is Stefan. En ik heb zo meteen een David Bowie-vormig cadeautje voor je. Benieuwd wat daarin zit. We pakken hem uit naar de nieuwe Weezer.

0: minuut voor half vier.
1: Korenslag.
0: Adem even diep in en diep uit. Dan komen we samen heel even tot rust. Een klein pauzemomentje. Waarbij we ons bezighouden met dingen die veel leuker zijn dan werk of school. Of waar je ook mee bezig bent vandaag. We spelen een kort spelletje, dat heet Korenslag. Je hoort zometeen een koor. Die zingt een liedje. Dat liedje hoor je zometeen op Kink. Maar herken jij welk liedje het is? Weet jij titel en artiest van dit?

0: voorzingt?
1: Nou, dat is mooi gezongen. Ja, vind ik wel. Maar weet je ook de titel en artiest ervan? Geef het dan door via de Kink-app. Stuur gewoon een berichtje. En een goed antwoord, dat levert je punten op in het Korenslagklassement. En dat goede antwoord hoor je dus zometeen, net als Sam Fender en ook de Smits.
0: Vanaf aanstaande vrijdag begint je weekend op Kink leuker dan ooit. Trap de laatste dag van de week goed af met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom hoor je tussen 6 en 12 uur. Daarna verwarmt Mick Hummel de airfryer met de fijnste alternative rock. Vanaf 3 uur barst je vrijdagmiddagborrel los met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. In de avond is het genieten geblazen met Larissa Postma en Marco van Ierde. De nieuwe vrijdag van Kink. Nog meer gitaren en gezelligheid. Proost, chin chin en santé. Alternative Rock Radio.
2: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
8: Mensen vragen me vaak. Hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
8: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
13: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!

Er komt in oktober een release van een platenmaatschappij waar de Smiths nooit bij hebben gezeten. En daar zit dan een singeltje van de Smiths bij. Maar zowel gitarist Johnny Marr als frontman Morrissey heeft gezegd, ja hoor, daar gaan we mee akkoord. Terwijl die twee hebben normaal gesproken zijn het nog minder met elkaar eens dan Gianni Infantino en de UEFA. Dat is een ruzie die echt nooit meer goed gaat komen. Maar daardoor opvallende dat ze het eens zijn met elkaar. Girlfriend in a Coma, de Smiths hoorde je op Kink. Zometeen ook World Party. Eerst de band die in november in Ahoy staat voor Kink Presents Papa Roach. Last Resort hoor je nu. Alternative.

0: Time to Pretend van MGMT. Dit is Kink, het is bijna 4 uur.
1: ANP Nieuws.
0: Spoiler alert! In het ANP Nieuws krijg je onder andere goed nieuws over de bosbranden in België. Dat hoor je zo, net als Nirvana.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Prix Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
8: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
7: Wat dan?
8: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Oh, mag ik mee?
8: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
11: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Goed nieuws over de grote veenbrand in de Belgische Ardennen. Het vuur is na bijna een week onder controle, zeggen regionale bestuurders tegen Belgische media. Honderden brandweermensen en vrijwilligers hebben de afgelopen dagen meegeholpen met blussen. Ons land steunt de Belgen met blushelikopters. Er zijn 3 mensen opgepakt voor de verdachte dood van een man in een Rotterdamse woontoren. Hij werd gistermiddag gevonden in zijn appartement en de politie denkt dat hij om het leven is gebracht. De verdachten zijn 2 vrouwen en een man. En zij komen ook uit Rotterdam. De 6 mensen die vrijdag gewond raakten bij een ongeluk in een trekkersfile op een snelweg in Brabant zijn het ziekenhuis uit. De vrouw die het ongeluk veroorzaakte blijft volgens de politie verdachte. Zij botste achterop de file die ontstaan was door boeren die met trekkers onderweg waren naar een protest. Er vielen 2 doden. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls wil namens alle burgemeesters dat de politie overal in het land ingrijpt als protesterende boeren met trekkers de snelweg opgaan. Het stoort hem dat in de ene regio de boeren anders worden aangepakt dan in een andere regio. Door die onduidelijkheid gaan boeren de grenzen opzoeken, denkt Bruls. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken felle buien met flink wat regen over het land. Lokaal zo kans op onweer en windstoten. Tussen de buien door komen droge momenten voor met wat zon. En dan wordt het maximaal 20 graden.
13: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste files staan in Zuid-Holland en in Gelderland. Het meeste oponthoud heb je op dit moment op de N279 van Den Bosch naar Roermond. Dat komt door een kapotte auto bij Keldonk. De vertraging is hier bijna 40 minuten. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem is de spitsstrook bij knooppunt Waterberg dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Hier is de vertraging ongeveer 15 minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is de parallelrijbaan dicht bij knooppunt Ridderkerk. Dit komt door een ongeluk. De vertraging is hier bijna 30 minuten. En op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad staat file bij Zaanstad Koog. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege bergingswerkzaamheden. En dit kost je ongeveer 20 minuten.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
14: Zometeen hoor je Nirvana. Eerst Talking Heads en Psycho Killer.

0: Nirvana op Kink. Zometeen ook Blink 182. De Kink XL van deze week. Dat is de nieuwe van Royal Blood. Eerst.
1: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: 20 augustus, dat is deze datum. De dag waarop het veel gaat over Harry en Meghan. Het koppel dat een paar jaar geleden Groot-Brittannië verliet en met een hoop bombarie het Britse koningshuis achter zich liet. Vervolgens met Netflix-series en boeken datzelfde koningshuis kapot maakte. En ze gaan nu verhuizen, ze schijnen te gaan verhuizen naar Groot-Brittannië. Ja, ongemakkelijk. Volgens de Britse roddelpers hebben Harry en Meghan geldproblemen en daarom moeten ze noodgedwongen terug naar de UK, wat toch best wel pijnlijk is als je ongeveer iedereen daar beledigd hebt tot op het bot. Verder staan de eerste mensen vandaag in de regen te wachten met hun tentjes om het Lowlands-terrein op te kunnen. In Biddinghuizen begint dat festival eigenlijk morgen, maar vandaag is wel de eerste dag dat mensen hun tentje opzetten en alvast een pre-party hebben daar. En het is de dag van een fantastisch verhaal uit het Belgische Mol. Dat is een plaatsje daar. En buurtbewoners die kregen steeds vaker een boete. Een boete voor fout parkeren. Maar daar was iets geks mee. Die boete was namelijk uitgeschreven door agent Frikandel. En toen zei die mensen toch zich gaan afvragen, ja, is dit wel echt? Ze zijn naar de politie gegaan. Ze hebben die vraag gesteld van hoe zit dit? En de politie heeft toen gezegd, ja, dit zijn geen boetes van ons. Dus gooi maar bij het oude papier. Maar inmiddels weten we wie agent Frikandel is. Het is namelijk Mason, een jongetje van 6. Die gaat elke dag op zijn skelter en in politieuniform patrouilleren door zijn buurt. En als er dan auto's verkeerd staan, dan schrijft hij een boete. Is toch super schattig? Inmiddels heeft hij ook van de politie een uitnodiging gekregen. Hij is langs geweest op het bureau om eventjes een rondleiding te krijgen en de hele rambam. En na die rondleiding heeft Mason plechtig beloofd om gewoon boetes uit te blijven schrijven. Je moet gewoon je auto goed zetten. Zeker als je inwoner bent van Mol. Het is ook te hopen dat Harry en Meghan niet langs gaan in Mol. Want een centimeter uit het vak en ze hebben een boete aan hun kont. En ze schijnen geldproblemen te hebben. Dus die kunnen ze niet betalen.
1: Kink XL. Dit is de Kink XL.
0: Straks moeten ze weer bij Charles gaan wonen. Dit is Kink, zometeen hoor je Blink 182. Eerst het belangrijkste liedje van dit moment. De Kink XL van de band. Die vandaag als verrassing is aangekondigd voor Pukkelpop. Morgen staan ze daar. En later dit weekend op Lowlands. Royal Blood, 10 over 10.

Ze stonden ineens op Abbey Road, hè? Heb je dat gezien? Er komen biopics van die films over de Beatles. 4 in totaal over elke Beatle 1. En om die film te promoten moeten er natuurlijk wat beelden gemaakt worden en dat soort dingen. En uiteraard moet daar die iconische foto van het zebrapad ook onderdeel van zijn. Dus ze hebben Abbey Road afgesloten. En ze hebben die foto nagemaakt met dan de acteurs als de Beatles. Dus ze stonden opeens weer op Abbey Road. You're the Get Back, the Beatles of Kink. Met nu Wodan Boys en Geezer Glamour Danger.

0: The Criminals en Scooby Snacks. Dit is King. Ja, alles gaat altijd maar snel, snel, snel. De wereld dendert de hele tijd maar door. En daar is Editors helemaal klaar mee. En het lijkt erop dat zij niet de enige zijn. Want er is een nieuwe streamingshit. Ik ben er vanmiddag even ingedoken. Het is te gek, het is heerlijk en hilarisch tegelijkertijd. Ik zei zo wat het is. Na de aanklachten van Editors tegen dat snel, snel, snel. Video je zo. Net als White Lies.
1: Kink. Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
6: Oei!
7: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
6: Lekker hoor!
7: En alle Ariel, ook tweede gratis.
6: Zoé!
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Yes! Hamster!
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Half vijf. Kink. ANP Headlines.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het moet in het hele land duidelijk zijn wat boeren wel en niet mogen als ze gaan protesteren, zegt burgemeester Hubert Bruls namens alle burgemeesters. Nu worden trekkers op de snelweg in sommige regio's niet aangepakt. Twee vrouwen en een man zijn opgepakt naar de vondst van een dode man in een woontoren in het centrum van Rotterdam gisteren. Volgens de Telegraaf gebeurde dat door een arrestatieteam na een spectaculaire achtervolging door Rotterdam. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is bijna helemaal onder controle, zegt de binnenlandminister van België. Honderden brandweermensen en vrijwilligers zijn al dagen op rij aan het blussen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig, er trekken opnieuw stevige buien over en met 19 graden blijft het koel.
11: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt steeds drukker onderweg. Het is op dit moment vooral druk in Noord- en Zuid-Holland en ook staan er wat lange files in Gelderland. Zo rijdt het langzaam op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Vanwege veiligheidsmaatregelen is bij knooppunt Waterberg de spitsstrook dicht. Dit zorgt voor ruim 20 minuten vertraging. De A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort een kwartier vertraging. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat file bij knooppunt Ridderkerk. Hier is de parallelrijbaan dicht vanwege een ongeluk. De vertraging is ongeveer 40 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam ging het mis bij knooppunt Hofvliet. Twee rijstroken zijn dicht door een kapotte auto. Dit resulteert in drie kwartier extra reistijd. En verder nog een file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij Akersloot is het oponthoud ongeveer 20 minuten.

0: De weemoedige blik op het continu maar gaan in de wereld. En deze van Editors, The Rush op King. En die idee moet hebben blijkbaar meer mensen. Ik zag dit bericht en ik ben er meteen ingedoken. En ik denk dat ik een beetje verslaafd begin te worden. En misschien weet je nog wel dat het Beeld- en Geluidmuseum een paar weken geleden het archief online heeft gezet. Dus dan kun je nu via de schatkamer, zo noemen ze dan, heel veel oude televisie- en radiofragmenten terugvinden. En daardoor zijn heel veel mensen Floris gaan kijken, Swiebertje, Q&Q. Maar er blijkt dat deze zomer nog een programma populair is. Namelijk de Teliac taalcursussen. Daar doe ik zelf elke dag een taallesje via Duolingo. Dat is een app waarmee je dan een taal kan leren. En dat is op zich best aardig en best leuk. Maar die Teliac taallessen? Wat ik zeg, ik ben er vandaag wat dieper ingedoken. Ben je bekend met Walter en Connie? Het was televisie in de jaren 60. Die gingen mensen Engels leren. En het is zo heerlijk. Je moet je dus voorstellen. Walter en Connie, ze zijn net getrouwd. Ze komen in volledig zwart-wit uiteraard, want het is de 60's. Hun hotelkamer binnen. Connie wordt heel romantisch over de drempel getild door Walter. En dan is dit het gesprek.
1: This is a door.
2: Yes, this is a door.
1: This is a window.
2: Yes,

0: This is a window.
1: This is a table.
0: Yes, this is a table.
1: And this is a chair.
0: Yes, this is a chair.
2: Je moet er nog niet aan denken dat dit je huwelijksnacht is. Maar mocht editors The Rush ooit willen ontvluchten, moeten ze zoeken naar Connie en Walter. This is Kink. Yes, this is Kink. Met de Flogging Molly zometeen. Yes, met Flogging Molly zometeen. Eerst Guns N' Roses en Don't Cry. Yes, Guns N' Roses.

0: Upper Space Mountain. Honey, I'm home op King.
1: ANP Spoiler Alert.
0: Het is bijna 5 uur, zometeen het ANP-nieuws. Met daarin de schade die de eclipse heeft aangericht en dan vooral oogschade. Hoeveel mensen hebben zich gemeld, denk je, bij oogartsen? Van mensen die niet met zo'n brilletje naar de eclipse hebben gekeken. Zijn dat er meer of minder dan 20? Doe eens een gokje. Het antwoord hoor je zometeen dus in het ANP-nieuws. Daarna The Pretty Reckless. En ook Incubus na 5 uur.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.

0: iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Na de zonsverduistering van vorige week hebben zich 18 mensen bij de oogarts gemeld met klachten. Ze hebben schade aan hun ogen door zonder brilletje naar de eclips te kijken. De meeste mensen hebben lichte klachten. Ze zien bijvoorbeeld vlekken. Of dat zo blijft is lastig te zeggen, want herstel kan wel maanden duren. Er moet duidelijkheid komen over wat demonstrerende boeren wel en niet mogen, zegt de Nijmeegse burgemeester Bruls, die namens alle burgemeesters spreekt. Zo reden vorige week trekkers op de snelweg en deed de politie niks. Volgens Bruls is het niet uit te leggen dat burgemeesters en politie niet overal hetzelfde erover denken en optreden. In de Belgische Ardennen is een groot deel van de natuurbrand daar onder controle, zegt de binnenlandminister. Brandweermensen uit België en andere EU-landen zijn al bijna een week dag en nacht aan het blussen. Ons land helpt mee met Chinook-helikopters. Hoe lang die nog nodig zijn bij de brand in België is niet bekend. Het is jaren geleden dat er zo weinig Nederlandse wielrenners meededen aan de Vuelta, dat is de Ronde van Spanje. Er staan er maar 9 aan de start, zaterdag in Monaco. Dat is het laagste aantal sinds 2019. Aan de Tour de France deden van de zomer 17 Nederlanders mee. En dat was juist het hoogste aantal in jaren. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is al vrij druk onderweg met bijna 450 kilometer file. De meeste kilometers staan in Gelderland. En ook in Noord- en Zuid-Holland is het erg druk. Zo staat er nu een lange file op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. De weg is daar net weer vrij bij knooppunt Hoflied. Hier stond een kapotte auto. De vertraging is nog ruim 30 minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is bij knooppunt Ridderkerk de parallelrijbaan dicht door een ongeluk. Hier is de vertraging zo'n 15 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij afrit Hoenderlo een kwartier vertraging. De spitsstrook is hier dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. En ook de andere kant op die A50 richting Arnhem rijdt het langzaam. Daar is de vertraging bij Apeldoorn ongeveer 20 minuten.
9: Tuurlijk, weer een typische donderdagavondspits.
10: Hey, pst, die file is al voorbij. Dankzij filosofie.
11: Veel producten die in winkels staan zijn ooit aangeraakt door iemand die net lekker in zijn neus had zitten peuteren.
12: Filosofie, de oplossing voor elke file. Kink, Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
11: Zometeen hoor je Jimi Hendrix. Eerst Incubus en Wish You Were Here.

Nou weet ik niet of de wind ook echt Mary huilt. Maar ik weet niet of je die beelden hebt gezien. Van de waterhozen en de windvlagen die er at the moment over de kustdelen van Nederland heen vliegen. De wind probeert ons sowieso iets te vertellen. Ik weet niet wat het is, maar sowieso iets. Jimi Hendrix, The Wind Cries Mary op Kink. Hou jezelf veilig, zometeen back. En ik wil je meenemen in een avontuur in. Misschien wil je nog ergens een vergrootglas vandaan toveren. Mocht je die hebben. Leg je zo uit. Eerst de Pretty Reckless, About...

0: Ik wil iets met je doen waar ik in principe zelf heel goed op ga. Ik weet niet, ken je het principe van een moordspel? Dat je aanwijzingen krijgt om uiteindelijk de dader te vinden? Die aanwijzingen ga je de komende 10 minuten zeker krijgen. Luister hier maar naar.
1: Dossier Donderdag.
0: De inspecteur liep met zijn handen op zijn rug over het sompige gras. Het had de laatste dagen veel geregend, waardoor de tentharingen gelukkig net wat makkelijker de grond ingleden. Maar daar was de inspecteur niet voor gekomen. Voor hem geen tentje op camping 3, maar een onderzoek naar de dader. Een artiest. Zover was duidelijk. Maar welke artiest? De telefoon had deze week roodgloeiend gestaan. Maar tussen de claims op Belgisch goud en tips over de onbekende man in Amsterdam had niks gezeten wat hem verder hielp in zijn onderzoek. Door de gedachtenstroom had de inspecteur niet opgelet en was hij over een scheerlijn gestruikeld. Met zijn gezicht onder de modder krabbelde hij overeind. Ik geef niet op, zei hij tegen zichzelf. Ik weet zeker dat er aanwijzingen gaan komen. Maar wat de inspecteur niet wist, is dat die aanwijzingen er sneller zouden zijn dan dat hij dacht.
1: Het onderzoek is geopend. Aanwijzing 1.
2: Flight attendants, prepare for takeoff, please.
0: Als je weet naar welke artiest de inspecteur op zoek is, geef het dan door. Stuur een berichtje via de KingCap. En hou je oren open, want aanwijzingen komen altijd in drieën. De staat hoor je nu op Kink. Dit is Pep Talk.

0: Rising 3.
1: Hi, I'm Jack. Why didn't I give Tyler and Josh permission to do this one?
2: Oh. Dat zijn drie aanwijzingen gehad dan, hè? Heb je enig idee om welke artiest het gaat? Geef het door via de Kink-app. Dennis die is ondertussen nog heel erg blij met Three Days Grace die je hoorde. I Hate Everything About You. En zometeen hoor je ook The View.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: 17:30. Kink. ANP Headlines.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Veel ziekenhuizen pakken onderzoek naar medische missers niet goed aan, zegt de inspectie tegen Nieuwsuur. Er wordt te vaak gekeken naar de arts die de fout maakt en te weinig naar de omstandigheden. Het KNMI waarschuwde vanmiddag voor flinke onweersbuien en aan de rand van het Friese Dokkum is er daarbij misgegaan. Een fietser werd geraakt door de bliksem en is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Oogartsen hebben 18 mensen langsgekregen die na de zonsverduistering van vorige week klachten hebben. Er zaten 5 kinderen bij. De meesten zeggen vlekken te zien. En of dat blijvend is, valt niet te zeggen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel.
13: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat landelijk bijna 500 kilometer file. En daarmee is het druk op de weg. Vooral in Gelderland, Noord- en Zuid-Holland rijdt het erg langzaam. Het verkeer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag geeft op dit moment de meeste vertraging. Bij knooppunt Prins Klausplein is de linkerrijstrook dicht na een ongeluk. Dit kost je onderweg 45 minuten. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is het wegdek in slechte toestand bij Akersloot. Hier is de vertraging ruim 20 minuten. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem is bij knooppunt Waterberg de spitsstrook dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Hier hangt een tak over de weg. De vertraging vanaf Apeldoorn 15 minuten. En hierdoor rijdt het ook langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg 25 minuten vertraging.
14: Kink.

0: inderdaad. Hi. Ja, het heet inderdaad hi. Je hoorde hem op Kink. Volgens mij hebben we een detective om naar terug te keren.
1: Dossier donderdag.
0: Het was tegen het einde van de werkdag. De inspecteur zat aan zijn bureau toen plots de telefoon ging.
2: Hallo, Rotland.
0: Hoorde hij.
2: Ik weet naar wie je op zoek bent.
0: Zijn hart maakte een sprongetje. Zou deze zaak dan eindelijk worden opgelost? Vertel, zei hij. Wie is het? Naar welke artiest verwijzen al deze aanwijzingen?
2: Naar 21 Pilots.
0: De inspecteur sloeg stijl achterover. Hoe had hij dat niet kunnen zien? Bedankt, stamelde hij.
2: Graag gedaan,
0: antwoordde Rolf.

0: hadden wij het nou van de week over met Stranger Things, Jim?
1: Weet ik eigenlijk niet. We hadden het over.
0: Ja, dat er een er is dus zo'n complottheorie. Kate Bush, Running Up the Hill, zit in Stranger Things in een van de afleveringen. Iconische scène. Mm-hmm. En er is zo'n theorie over dat er een extra aflevering gemaakt zou zijn.
1: Ja, dat was een van de grootste conspiracy theories het afgelopen najaar. Of eigenlijk begin dit jaar.
0: Begin dit jaar, ja. Was het over die nieuwe film met Millie Bobby Brown en David Harper heet hij, geloof ik? Die acteur die de vader speelt.
1: Ja.
0: Geregisseerd ook door de makers van Stranger Things. Hebben we het daarover gehad?
1: Nee.
0: We hebben het over Stranger Things gehad, weet ik. Maar ik weet niet meer waarom. Misschien zit Eleven in mijn hoofd en heeft ze het eruit gehaald.
1: Over allerlei complottheorieën hebben we het. Over hoe groot het internet.
0: Oh, dat zal het zijn.
1: Want het was volledig. Dus de theorie was, omdat mensen het einde van Stranger Things niet zo goed vonden.
0: Mm-hmm.
1: Was er inderdaad een theorie van, oh, maar er is een verborgen verborgen finale aflevering. Het echte einde. Maar dat was allemaal onzin.
0: En toch, want er is nu dus ook een nieuwe film aangekondigd door de Dustin Brothers, zijn dat geloof ik?
1: Ja, de Dustin Brothers inderdaad.
0: Met Millie Bobby Brown en David Harper. Het zou me niks verbazen. Nee. Het lijkt mij wel vet.
1: Nee.
0: Maar dat ze gewoon gedacht hebben, dat ze die theorie gezien hebben en dachten, nou, noemen we dat toch? Kingster. Gaan we toch dat doen?
1: Ja, nee, doen we niet. Laat het gewoon rusten nu. Het is klaar.
0: Ik zou het leuk vinden.
1: Wat mij betreft.
0: Het is klaar. En als Jim Voorwald het zegt.
1: Nee, dat is het niet. Nee, maar kijk, weet je, Stranger Things seizoen 5 was inderdaad gewoon van mindere kwaliteit. Gewoon heel, er zijn weet ik hoeveel, hè, zelfs Zwitserse kaas, er zitten niet zoveel gaten in als het plot van Stranger Things 5. En ook, hè, weet je, gewoon de gehele serie. En je wil natuurlijk dat wanneer iets de finale is, wil je dat het goed afgerond wordt. Ik moet wel zeggen dat de laatste scène.
0: Fantastisch.
1: Ik zat te janken.
0: Ik ook.
1: Zat echt keihard te janken.
0: Mocht je het nog nooit gezien hebben, het is een serie.
1: Daar heb je geen idee. Maar seizoen 1 is briljant. Dus mocht je het inderdaad nog nooit gezien hebben, seizoen 1.
0: En
1: hou het dan bij seizoen 1.
0: Al is het maar voor de muziek. Jim Voorwald, zometeen. Even kijken hoe scherp jij bent. Ja, Kate Bush hoorde je net. Running Up That Hill. Wij spelen Kingster. Daarbij is de vraag welk liedje is ouder. Dat liedje? Of het liedje waar jij zo meteen mee begint?
1: Spider-Man.
2: Kingster. Welke track is ouder?
0: Wordt Eleven niet uiteindelijk Jane genoemd?
1: Ja, zeker. Ja. En wij moeten ineens aan Spider-Man denken, want Mary Jane.
0: Yes, MJ, ja,
1: MJ. Nou, whatever.
0: Het wordt heel erg nerd, dit.
1: Kate Bush is ouder.
0: Oh, dat zeg je. Althans,
1: Running Up That Hill. Ja, want volgens mij is dit 90s. En Kate Bush, Running Up That Hill, is hartstikke 80s.
0: Het klopt helemaal. Moeten we het ook nog over Lord of the Rings hebben, of wordt het dan heel erg nerden?
1: Ja, kan. Ik weet niet waarom je het over Lord of the Rings wil hebben eigenlijk.
0: Ik ook nog niet. Zometeen, Jim Voorwald. Ik spreek je maandag weer.
3: Yes. Plopper de plop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Hallo,

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
3: De maatschappij, dat ben jij.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99. Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
8: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Veel ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet goed aan, zegt de inspectie tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fout van de arts of verpleegkundige en niet naar de omstandigheden waarin die fout is gemaakt. Kans op medische missers neemt daardoor al jaren niet af. Aan de rand van Dokkum in Friesland is een fietser zwaar gewond geraakt tijdens heftig onweer. Hij werd geraakt door de bliksem en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Dat is een soort tornado, maar dan dus boven water. Pro vindt dat het kabinet te weinig beweegt in de begrotingsonderhandelingen, zegt die partij na overleg met minister van Financiën Heijnen. Ze vinden het tijd dat het kabinet een duidelijke keuze maakt over links of over rechts. Voor Pro is het belangrijk dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. Zeker 18 mensen hebben vorige week door de zonsverduistering schade aan hun ogen opgelopen. Er zitten 5 kinderen bij. Dat blijkt uit een onderzoek onder oogartsen. In de meeste gevallen valt de schade mee en zien de mensen vlekken. Pas over een jaar valt te zeggen of de oogschade blijvend is. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel.

0: versnelling een nummertje omhoog. Laat het weten via de Kink App, hoor je hem. Zometeen Nathan, Teddy en de Heartbreakers. Dit is Mary Jane's Last Dance. Spider-Man!
1: Kink. Yes. Yes. Yes. We hebben Jimmy weer achter de knoppen.

0: De nieuwe single van King Future Icon, Florence Road. Ja, inmiddels kunnen we ze gewoon King Icons noemen wat mij betreft. Want, oh, wat is dit weer ontzettend goed. Zeg, hey, 7563. Niet mijn pincode, zo heet de nieuwe single van Florence Road.
1: Kink Spitstrook.
0: Nou, niet via de Kink heb geroepen dat het wel je pincode is, want dat is gevaarlijk.

0: vind dat jij en ik kunnen gaan invoegen op die spitsstrook. Daar waar ruimte is om extra gas te geven. Het enige wat we nodig hebben, dat is wat muzikale benzine. Oftewel een plaat waar je extra veel energie, dan wel positieve vibes van krijgt. Ik zie al wat medekinkers ingevoegd inderdaad staan. Of rijdend, zittend, whatever. Op de Kingspitstrook. Joep is er onder andere bij. Hallo Joep. Ik zwaai even naar je. En ik haal je even in als je dat niet heel erg vindt. Danny, die is er ook. Hallo Danny. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent. Daphne is er ook bij. Hallo Daphne. Kenny is er. En hallo Kenny trouwens. Ja, hallo. En Herman. Hallo Herman. Jullie hebben allebei Kings of Leon aangevraagd. Maar dan gaat het nu tussen Crawl of Notion van Kings of Leon. Ja, dit zou ik normaal niet aanraden als je op een spitsrook rijdt. Maar ik ga wel even een muntje opgooien. Want weet je, één van de twee moet het worden. Even kijken hoor. Munt is Crawl en kop, dat is dan Notion. Daar gaat-ie. Het is kop geworden. Dus het wordt het Kink Spitsrookverzoek van Herman.
1: Kink Spitsrook.

Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat hij al meer dan 10 jaar niet meer onder ons is. Prince, je hoorde Purple Rain hier op jouw Alternative Rock Radio. Hallo, goeie avond. Wat vind ik het ontzettend fijn dat je deze donderdagavond gekozen hebt voor Kink. Dit is de avondshow. Ik ben Jim. Hallo, hallo. Ja, ik zit hier echt met een hele grote glimlach op mijn gezicht. Dat heeft te maken. Ik heb vandaag een nieuwe laptop heb ik binnengekregen. En je hebt het vast wel met alle type apparatuur heb je gewoon. Op een gegeven moment is het oud. Dan neem je de dingen die het niet zo goed meer doet, neem je dan voor lief. Totdat je dan uiteindelijk die ervaring hebt dat je een vervanging hebt. Weet je, ik heb dat dan ook met mijn auto een paar maanden geleden gehad. Mijn auto een keertje ingereld na weet ik hoeveel jaar. Dan denk ik, oh ja, potverdorie, dit is lekker. En vanmiddag zat ik eigenlijk alleen maar te scrollen in een mapje. Van, oh, hij werkt weer vloeiend. Ja, dat soort onzin. Dus ik ben in een ontzettend goede, vrolijke bui. Maar dat heb ik eigenlijk elke avond wel. Want wat is er nou leuker dan de fijnste alternative rock aan je laten horen? Niet heel veel dingen. Nou ja, misschien ook nog wat nieuwe muziek aan je voorstellen. Dat mag ik ook doen vanavond. Rond 8:10, dan hoor je namelijk de Daily Drop. De belangrijkste release van de dag. Het is vanavond van Bleach 93. Uit Ierland komt ongekend veel goede muziek. Van TCC deze week nog met een nieuwe single gekomen. Florence Road heb ik eerder vanavond al gedraaid. Te gek. Bleach 93 is ook zo'n naam. Dat mag je niet missen. Dat is een band die zijn eigenlijk al veel groter dan pak een beetje een jaar geleden. Ze worden huge. Echt helemaal huge. Er is een nieuwe single dus. Ben heel erg benieuwd wat je daarvan vindt. Rond 8:10 hoor je hem. Figure 8, de nieuwe van Bleach 93. Hier op Kink dus. Zometeen ook nog Life and the Cranberries. Dat beloof ik bij deze. En hey, het is code geel, hè? Deze vond ik hem ook wel toepasselijk.

Live hoorde je zojuist en Heaven hier op Kink. Ja, het is misschien een beetje lastig om dit op de radio te zeggen. Maar ik neem elke dag op de redactie een spelcomputer mee. Want ja, je moet je soms ook een beetje vermaken. Er is ook zoiets als een lunchpauze. Dat vind ik heel erg leuk. Dan sluit ik die spelcomputer dan aan op het netwerk van Kink. Dat werkt aan zich wel. Alleen is er wel een klein probleempje. Platen die blijven er wel eens in vasthangen.

0: zit er vast in mijn oude spelcomputer. Laat het weten via de Kink app.
1: Kink. Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans. Your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
9: Kink.

Kay Pearson. Ik heb Iggy Pop, vorig jaar was het geloof ik, hè? Op Down the Rabbit Hole heb ik hem live gezien. En ik vond dat echt wel te gek, hoor. Hoe hij allerlei generaties samen weet te brengen met zijn muziek is toch een ding wat heel erg mooi is. Dit is Kink, Alternative Rock Radio. Goedenavond, Jim hier. Het is donderdagavond, nog geen Saturday Night. Al wel volgens Herman Brood en his Wild Romance. Die hoor je zometeen na deze fenomenale single van Muse. Alle stijlen van deze band in 3,5 minuut. Dit is Be With You op Kink.

Manic Street Preachers, Your Love Alone is Not Enough in de avondshow van Kink. Iedere persoon die heeft het wel, een eigen ritueel. Als ik bijvoorbeeld thuis kom, dan doe ik eerst mijn jas ophangen. Of eerst mijn rugtas af, dan mijn jas ophangen. Dan loop ik eigenlijk al meteen naar de koelkast voor een lekker drankje. En als het eventjes kan, als het niet al te laat is, dan zet ik de speakers keihard. En dan ga ik gewoon in mijn eentje een grote moshpit houden. Met heel veel denkbeeldige vrienden om me heen. Gewoon omdat het kan. Voor om dat te doen, hoor je bij deze de nieuwe single van The Warning. Dit is Ritual op jouw Alternative Rock Radio.

0: it's a ritual.
1: Wat kan Mexicaans lekker zijn, zeg ik. Heb ik het in dit geval over de muziek van The Warning. Nou, Ritual hoorde je zojuist hier op Kink. Met zometeen hier in de avondshow muziek van Florence and the Machine. En de nieuwe single van Bertha You. Dat is een band bestaande uit een aantal Nederlanders en Duitsers. Die maken ontzettend fijne rockmuziek. De nieuwe single How Does It Feel hoor je zometeen.
2: Kink. Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Aha verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
2: Boeie.
3: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Yes.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
6: Hit it! Voor die 2

0: geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: 7 uur. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Door het warme weer van de afgelopen tijd was het alle hens aan dek voor de reddingsbrigades. Die moesten volgens BNR dit jaar al 1700 keer uitrukken. Vergeleken met vorig jaar is dat een stijging van 20%. De meldingen gingen vooral over kleine incidenten op het water, want het aantal verdrinkingen is gelijk gebleven. Er zijn plannen om de asielopvang in het Friese Balk langer open te houden. En daar is de gemeente niet blij mee. Het was eerst de bedoeling dat de plek in oktober zou sluiten, maar het COA wil er 3 jaar aan vastknopen, omdat er in de omgeving geen alternatieve opvang te vinden is. Balk pikt dat niet. Afspraak is afspraak, zeggen ze. In het Brabantse Zevenbergen is een stal met daarin 5 stieren afgebrand en die zijn allemaal dood. De stal is niet meer te redden. Het dak is voor een deel ingestort. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden. Vanwege de rook krijgen inwoners van Zevenberg het advies om ramen en deuren te sluiten. Een samenscholingsverbod in het centrum van Almere werkt zo goed dat het met een jaar wordt verlengd. Sinds de maatregel begin dit jaar inging is er veel minder overlast en geweld door jongeren. In het Almeerse centrum mogen groepen van meer dan 3 mensen niet meer samenkomen. Overtreders kunnen worden opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel.

Die gaat over de belangrijke momenten in je leven die nog niet zijn geweest. Hoe is het bijvoorbeeld om het ja-woord te geven? Hoe is het om uit een vliegtuig te springen? Hoe is het om bijvoorbeeld voor het eerst te verhuizen

Is het Feel? Fantastische band. Hadden eerder ook al dat ontzettend leuke nummer 5 Year Plan. Dit is dan ook wederom een leuke plaat van deze band. Hou ze dus in de gaten. Bertha You, zo heten ze. Welkom bij de avondshow. Welkom bij de gezelligste hangplek op de Nederlandse radio. Dit is Kink. Ik ben Jim. Hallo, mocht je echt net binnenkomen. Maakt helemaal niet uit. Kom er lekker bij zitten. Ja hoor, pak gewoon een stoel. Ja, nee.

dat je iets nieuws hoort. Dan hoor je namelijk de nieuwe single van Bleach 93. Het is een band die ik sinds afgelopen najaar, daar heb ik flink mee zitten, staan, liggen, vlaggen. Eigenlijk het eerste nummer wat ik al van ze hoorde, toen dacht ik, oké, hier gebeurt echt iets bijzonders. Sindsdien zijn ze enorm, enorm gegroeid. En ze hebben dus een nieuw nummer, Figure 8, zo heet het. Die hoor je dus rond 7:50. En ook bepaal jij welke plaat er in de laatste categorie gekozen gaat worden voor de Kink Icon Essentials van Fools. Een aantal hele mooie tracks zijn er al uitgekozen, maar vanavond is de allerlaatste. Gewoon bijna jammer dat aan al het mooie komt een eind. Dat is natuurlijk ook alweer zo. Veel emoties dus vanavond hier op jouw Alternative Rock Radio. Zometeen een spiraal der negatieve emoties. Maar wat is het goed? Deathwish van The Haunted Youth. Nou, Dodgy, dit is Good Enough.

Gold Johnny, hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink met zometeen de nieuwe single van Cloud Surfers. Mocht je die band nog niet kennen, ze maken ontzettend fijne, leuke muziek. Waaronder de nieuwe single dus, Ifs, Buts en Maybes. En over een maand, of zo'n 5 weken, dan mogen we Billy Joe Armstrong wakker maken. Green Day nu, Wake Me Up, When September Ends.

yes en maybes, maar ik weet het zeker hoor. Dit is echt een ontzettend leuke single van Cloud Servers. De nieuwe single dus ook. Zometeen hier op Kink, Interpol en R.E.M. En ik wil niet heel erg op de zaken vooruit lopen. Maar morgen, leuk joh.

0: 6 en 12 uur. Daarna verwarmt Mick Hummel de airfryer met de fijnste alternative rock. Vanaf 3 uur barst je vrijdagmiddagborrel los met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. In de avond is het genieten geblazen met Larissa Postma en Marco van Ierde. De nieuwe vrijdag van Kink. Nog meer gitaren en gezelligheid. Proost, chin chin en santé. Alternative Rock Radio. Kink.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
5: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elviva, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. King.

Caroline laat weten via de KinkApp Interpol. Heerlijk. Ben ik helemaal met je eens. De Heinrich-manoeuvre hoorde je zojuist hier in de avondshow van Kink. Hallo, ik ben Jim en ik ben fan van een band met de naam Bleach 93. Misschien ken je

9-3. Dat is een band die hou ik sinds oktober afgelopen jaar. Hou ik die nou echt als watching it like a hawk, zeg maar. Die hou ik heel erg nauwlettend in de gaten. Sinds de release van hun debuutsingle Ceiling. Afgelopen mei kwam het de eerste EP uit van deze band. En ze gaan sindsdien als een gigantische supersonic raket gaan ze. Het is ongelooflijk wat er met deze band allemaal gebeurt. Vier gasten uit Ierland die moderne grunge maken. En grunge, dat is zeker ook het geval van de nieuwe single. Nieuwe single die dus niet op de EP staat, maar vermoedelijk wel op het eerste album wat eraan komt. En het is een nummer dat al vaker gespeeld is tijdens live sets van Bleach 93. Als je bijvoorbeeld op een Kokwerchter bent geweest, heb je deze waarschijnlijk wel meegekregen. Het gaat echt zo ontzettend hard bij deze band. En waarom? Omdat ze ook harde muziek maken. Ja, als je van gierende gitaren houdt, dan is dit een naam om niet zozeer in de gaten te houden, maar gewoon om te volgen en ze in ieder geval overal toe te voegen waar je ze kan toevoegen. Ik ben heel erg benieuwd wat jij vindt van de nieuwe single, dus laat je feedback vooral weten in de Kink App. Dit is de nieuwe Bleach 93.

Ze zijn als stieren die op je afkomen omdat je een volledig rood pak draagt. De nieuwe single van Bleach 93 heet Figure 8. En ik ben heel erg benieuwd, wat vind jij ervan? Wat is jouw feedback op de Daily Drop van vandaag? Open de Kink app, stuur bericht. En dan weet ik of ik dit vaker moet draaien op Kink. Of dat ik het even achterwege moet laten. En dat we het houden bij bijvoorbeeld Ceiling en Jackie en Underrated van Bleach 93. Rammstein nu. Dit is Engel.

Hoe je denkt dat je klinkt als je fluit? Versus de realiteit. Ja, dat is even een reality check dit, hè. Rammstein hoorde je en Engel. En daarvoor nog de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Dat is de nieuwe single van Bleach 93.

0: Daily Drop.
1: Daily Drop Feedback.
2: Het is de nieuwe single van King Future Icon, Bleachline 3, dus Figure 8, zo heet deze nieuwe single. En ja, het zorgt weer voor gitaargeweld die je inmiddels van de band gewend zou moeten zijn. Maar Bleachline 3 is nog een redelijk nieuwe naam, maar ik zie in de Kink-app al dat, dat deze naam in ieder geval al gegraveerd staat in de breinen van vele gitaarliefhebbers. Maar laten we eerst met de kritische noot beginnen. Ja, ik vind het dus te gek, hè, nogmaals. Ik vind deze single fantastisch, maar dat vind ik. Nog belangrijker is wat jij ervan vindt, want anders heeft het niet te veel zin om het nog een keer te draaien. Wel wat kritische noten. Benno die zegt bijvoorbeeld, Bleachline 3, het valt me zwaar tegen, net zoals op Werchter. Niet meer draaien, uitroepteken. Ik denk dat heel veel mensen het daar niet met je over eens zijn, maar je bent niet de enige met een kritische noot. Guido heeft dat ook, die zegt, ik vond het niet super goed, maar dat kwam denk ik doordat er toch wel het betere kopieerwerk van een Nirvana-nummertje is gebeurd. Ik weet even niet meer welke. Ja, ik vind het persoonlijk dan ook niet zo gek dat ze in ieder geval geïnspireerd zijn door Nirvana, want dit is gewoon wat mij betreft moderne grunge. Maar er zijn ook veel fans, zie ik, in de Kink-app. Ivo, die zegt bijvoorbeeld een heel mooi nummer. Martin zegt, ja, vaker draaien. Han, die zegt, oh, dit is zo fijn. Come on, Bleach. Yes, meer, dat zegt Arthur via de Kink-app. Jelle, die zegt, lekker nummer van Bleachline 3. Wil het begin even inkomen, maar dat wordt na het intro al veel beter. Ja, het is echt even... En dan gaan die gitaren los, jongen. Monique zegt ook, lekker. Romke, Bleach is geweldig. Op Douwpop waren ze ook steengoed. Jack die zegt, weer een lekker nummer van Bleach. Zo jammer dat ze niet op Come As You Are Festival staan. Ja, nou ja, dat is inderdaad jammer. Zeker als je daar een ticket voor hebt. Kan ik me voorstellen dat je dan een naam als Bleachline 3 mist. Ze hebben een najaarstour, maar die was echt binnen no time uitverkocht. En ik denk dat dat al heel veel zegt. Grotere zalen voor Bleachline 3 wat mij betreft. En de nieuwe single Figure 8 valt dus ook over het algemeen wel goed. Kritische noot wel her en der, maar ook die worden zeker gewaardeerd. Dankjewel op de feedback op de Daily Drop van vandaag. Dit was ook even wennen, hè? De nieuwe van Queens of the Stone Age. Maar wat is die mooi. Dit is Easy Street.

De nieuwe single van Queens of the Stone Age heet Easy Streets. En die hoorde je zojuist in de avondshow van Kink. Met zometeen onder andere de Kink Icon Essentials. Jij bepaalt de laatste plaat die de ultieme playlist samenstelt als het gaat om de band Fools. Welke categorie er aan de beurt is, hoor je zometeen. Ook Radiohead en The Cult. Waarvan als ik de naam uitspreek, dat er enige verwarring over kan ontstaan. Misschien dat je denkt, heeft hij het nou over een schelpenopvang? Ja, She Sells Sanctuary, zometeen. Kink.

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Hands van voordeel.
5: Aldi.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee is massaal afscheid genomen van een omgekomen brandweerman. Die kwam deze maand bij het blussen van een duinbrand in Ouddorp onder een brandweerwagen terecht. Hij overleed in het ziekenhuis. Honderden mensen, onder wie veel collega's, brachten hem vandaag een laatste groet. Een kapperszaak in Vlaardingen moet van de burgemeester een maand langer dicht blijven. Er zijn nog altijd zorgen over de veiligheid rond de zaak, waar dit jaar allerlei explosies zijn geweest. Volgens regiozender Rijnmond denkt de kapper dat de aanslagen te maken kunnen hebben met de lage prijzen die hij rekent. Tuinbouwers in het Delfland mogen nog een week doorsproeien. 2 weken lang was het verboden om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterpeil was te laag door de droogte. Het verbod werd eerder deze week al tijdelijk versoepeld, want het had geregend en daar komen nu nog een paar dagen bovenop. Op het WK hockey moesten vandaag de mannen tegen Japan en dat ging minder vlot dan bij de vrouwen. Oranje won dan wel met 4-1, maar simpel ging dat niet. Pas in het laatste kwart kwamen de hockeyers op gang. De uitslag maakte sowieso weinig uit, want Oranje was al door naar de volgende ronde. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel.
9: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Vorwald. Kink. Kink.

0: Street Spirit van Radiohead hier op jouw Alternative Rock Radio. Hallo, ik ben Jim en dit is de avondshow van Kink. En ik heb je hulp nodig met het uitkiezen van iets ontzettend belangrijks. Oh.
1: Kink Icon Essentials. Fools.
0: Elke week staat er namelijk een Kink Icon in de schijnwerpers van de avond. Jij en ik stellen de ultieme playlist samen van de desbetreffende artiest. En dat doen we dus in de Kink Icon Essentials. Wel stapje voor stapje. Elke avond geef ik je een categorie aan jou om die in te vullen via de Kink app. En ik moet zeggen, als het gaat om Fools, de band die deze week dus in die spotlight staat, dan is het tot nu toe echt wel een mooi lijstje al samengesteld, wat mij betreft. Afgelopen maandag begon deze zoektocht naar de crème de la crème, het belangrijkste wat deze band heeft uitgebracht, met de categorie de beste meezinger. En daar kwam deze track uit. My Number, uiteraard. En het meest ondergewaardeerde nummer.

is de runner. Nog één categorie te gaan. En hier kan je wat mij betreft toch helemaal losgaan. Het maakt eigenlijk niet uit hoe goed de teksten zijn. Hoe hard je het kan meezingen. Of het nummer ondergewaardeerd is of niet. De categorie van vanavond is simpelweg de beste track ooit van Falls. Je zou bijna kunnen zeggen dat dit het eerste nummer is wat je te binnen schiet als je de naam Falls hoort. Als je de muziek hoort van de band. Je denkt, oh ja, ja, maar dit nummer, dat is te gek en daar ken ik ze van. Welk is dat volgens jou? Wat is simpelweg het beste nummer wat Falls tot dusver heeft gemaakt? Laat het weten via de Kink-app. Dan hoor je het zometeen in de Kink Icon Essentials. Naast ook Jet, Are You Gonna Be My Girl, komt eraan. En dit is de nieuwe single van Nothing But Thieves. Dit is Baby Cool, Evelyn.

Dit is Kink met Jet en Are You Gonna Be My Girl? Een aangename verrassing deze week was de aankondiging van een nieuw album van Fontaines D.C. In oktober komt er gewoon een hele nieuwe plaat uit. En daarvan is ook de eerste single uitgebracht. Marianne, de nieuwe van Fontaines D.C. Nu op Kink.

0: De nieuwe single van Fontaines D.C. heet Marianne. Zit ook een best wel zware lading aan. In ieder geval voor de bandleden van Fontaines D.C. In juni overleed namelijk hun manager. Dus iemand die er al sinds het begin van Fontaines D.C. bij zit. Die ze dus ook heeft geholpen naar waar ze nu zijn. En die overleed onverwachts. En eigenlijk voordat hij overleed had Fontaines D.C. al een shitload aan nummers geschreven en demo's gemaakt. Met, goh, wat gaan we op het nieuwe album zetten? Ze hadden Marianne eigenlijk al soort van afgeschreven. Maar Trevor zei juist, nee, maar dit is te gek. Dit moeten jullie opnemen, maken, uitbrengen, noem het allemaal maar op. En ik heb zo'n vermoeden dat hij gelijk heeft gehad. Dus een mooie ode ook meteen aan een vriend die Fontaines D.C. verloren is. De nieuwe single, Marianne, op Kink dus.
1: Kink, Icon Essentials.
0: En dan nu. De laatste categorie in de Kink Icon Essentials voor Falls. Deze week stellen jij en de medekinkers de ultieme playlist samen. Een playlist bestaande uit de belangrijkste tracks van Falls. Ik heb je daar een handje bij geholpen door jou elke avond een categorie te geven. Afgelopen maandag begon die reis met de beste meezinger. Dat werd My Number. Het meest ondergewaardeerde nummer werd Crest of the Wave. En gisteren werd het nummer met de beste teksten bepaald. En dat werd The Runner. Nog één categorie te gaan en dat is de beste track ooit. Ja, soms is het heel makkelijk om categorieën te verzinnen. Misschien wel het moeilijkste om in te vullen als je de band althans heel erg waardeert. Vincent die stuurt via de Kink app beste nummer zonder twijfel Afterglow. Karen komt met 2AM. Ik moet wel zeggen, jullie zijn wel in de minderheid. Want Oscar, Gwen, Jeannette en Dennis zijn allemaal met het nummer gekomen wat je nu hoort. Dennis die zegt erover, hey Jim, ik denk dat het beste nummer van deze icon wel het meest duidelijk is. Dat kan alleen maar Mountain at My Gate zijn. Maar dat zal iedereen wel doorgeven, denk ik. Fantastische opbouw in het nummer. Ik vind het heerlijk. Nou, niet iedereen heeft het doorgegeven, maar wel het merendeel. En dus is dat hem ook geworden. Hier is Mountain at My Gates.
1: Kink Icon Essentials Falls.

0: in de avondshow van Kink. Je hoorde What's Up zometeen. Onder andere Arctic Monkeys. En hoe goed is Enter Shikari? You're gonna find out the hard way over een paar minuten.
1: Kink. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Wee!

0: Albert.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

Enter Shikari, Find Out the Hard Way hier in de avondshow van Kink. Als de alternative rock een tempel is, dan is Soundgarden wat mij betreft, of Chris Cornell als zanger zijnde, als muzikant zijnde, een van de grotere steunpilaren die alles overeind houdt. Nou kan je van alles en nog wat draaien van Soundgarden, want er zijn echt ontelbaar veel. Nou, je kan ze wel tellen, want nieuwe nummers van Soundgarden komen er niet meer bij. Maar een groot deel van de discografie is echt te gek. En ik wilde deze weer eens draaien, want dit is ook echt te gek. Soundgarden, dit is Burden in My Hand. Fire!

0: Parker.
1: YouTube, Bullet the Blue Sky in de avondshow van Kink. Ik heb het al vaker geroepen, de grunge maakt een comeback. En dat komt onder andere door bands zoals Bleach 93. Die hebben echt een modern grunge geluid. Love it. Maar ook andere artiesten die wat meer die neiging ingaan. The Pretty Reckless bijvoorbeeld op dat nieuwe album. Zijn er zeker wel een paar tracks waarvan ik denk, oké, Biba Doobie gaat ook een beetje die kant op. En deze band is wat mij betreft ook een moderne grunge band. Maar ze zijn vooral heel erg Kyo. Want dat is waar het om gaat. Hebben deze fantastische single uitgebracht. Oud Kink XL, That's Me, Kyo.

0: Dio op Kink Alternative Rock Radio zijn te vinden op Lowlands het aankomende weekend. Mocht je daarbij zijn, dan zou ik die zeker wel op je lijstje zetten van... oh, die moet ik misschien wel eens checken. Nieuwe single heet That's Me is ook Kink XL geweest... en heb ontzettend veel zin in het nieuwe album wat er aankomt. Het is bijna 9 uur. Dat betekent dat deze editie van de avondshow erop zit. Morgen, ja, dat is echt te gek. Morgen dan begint de nieuwe vrijdag van Kink. In de ochtend hoor je Michiel Veenstra, die hoor je altijd al in de ochtend, maar... ook Erik Kortom, die hoor je ook in een aantal ochtenduren normaliter al. Maar samen, ze gaan het samen doen. Vrijdag Corvée begint op de vrijdagochtend morgen. En ikzelf ben er morgenmiddag vanaf 3 uur met de nieuwe vrijdagmiddagshow. Jim en Isabel, inderdaad, ik ga samen met Isabel Brinkman een programma maken. Daar heb ik ongelooflijk veel zin in, want... Isabel en ik, dat is een interessante combinatie. Laat ik het zo zeggen. En ik heb ontzettend veel zin om het weekend met jou te openen. Samen met Isabel dus. Dus ik hoop dat je er morgen bij bent. En zometeen, na het ANP-nieuws van 9 uur... dan krijgen we ook gewoon de fijnste alternative rock. Ja, dat is waar Kink om gaat. Dat is eigenlijk wel het goede nieuws. Er is altijd fijne gitaarmuziek te horen op de radio. Zometeen bijvoorbeeld de nieuwe van Yardact en ook Foo Fighters. Ik wens je een hele mooie avond. Toedeloe.
1: Kink. Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso. Omdat elke rit telt.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting... op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
7: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Nigeria is een boot omvergeslagen en het ongeluk heeft meer dan 50 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Boten waar veel te veel mensen op zitten, kapseizen wel vaker in Nigeria. Ze zijn slecht onderhouden en niet iedereen houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften. Vorige maand ging het ook al een keer mis. Boze voetballiefhebbers die wilden kijken naar de Europese uitwedstrijd van Ajax tegen het Zwitserse Sion... die kunnen ze alleen volgen via streamingsdienst Kijk. Maar door een storing misten ze het eerste kwartier. Op social media regent het klachten van mensen die €5 hadden betaald... maar alleen een storingsmelding te zien kregen. De hockeymannen hebben op het WK met moeite van Japan gewonnen. En dat is opmerkelijk, want op papier had het een makkie moeten zijn. Pas in het laatste kwart gaf Oranje gas en werd het 4-1. Op zich maakte dat weinig uit, want de hockeyers hadden zich al geplaatst... voor de volgende ronde... waarin India en Engeland de tegenstanders zijn. Een slijterij in het Zeeuwse Sluis is beroofd. Niet van geld, maar van twee bijzondere Japanse flessen whisky. Normaal staan ze achter slot en grendel. Maar toen een medewerker de kast wilde aanvullen, verstopte de dief de flessen onder zijn jas en liep hij naar buiten. De flessen zijn samen meer dan 3000 euro waard. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. Met 19 graden blijft het koel. Kink.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
9: vakantie!
8: ANWB en gaan.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend, online, leren.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pakken.
3: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft met het kabinet gepraat over de stikstofplannen. En na afloop waren ze best tevreden. We hebben onze eisen stevig op tafel gelegd, zegt iemand van LTO. En we kregen te horen dat er ruimte is om het stikstofpakket aan te passen. Na het gesprek deden premier Jette en minister van Essen mee. De verdwijning van een man uit Dronten is nog altijd niet opgelost. In de zoektocht waren botten gevonden, maar de politie zegt nu dat de botten van iemand anders zijn. De man werd voor het laatst gezien toen hij ruim 2 jaar geleden naar een bos fietste voor een afspraakje met iemand via een dating-app. De brandweer is tot na middernacht bezig met het nablussen van een grote stalbrand in het Brabantse Zevenbergen. Bij die brand kwamen 5 stieren om die niet konden ontsnappen. En ook de stal is niet meer te redden. Een deel van het dak is ingestort. 2 honden, die vlakbij in een hok zaten, hebben het wel overleefd. Het wordt voor FC Twente nog een hele klus om het hoofdtoernooi van de Conference League te bereiken. In de laatste voorronde verloren ze in eigen huis met 1-0 van Karabach. Volgende week is de return in Azerbeidzjan. En die moet Twente dus winnen om door te gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen verloopt opnieuw wisselvallig. Met een noordwestelijke wind worden flink wat buien aangevoerd. Tussen de buien door schijnt de zon en wordt het 19 of 20 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Bowieshow.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80.

0: business.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
1: Oei!
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: En alle Ariel, ook tweede gratis.
1: Zoei!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes! Hamster!
3: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
4: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
3: Wat dan?
4: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Oh, mag ik mee?
4: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans. Your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
10: King.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden. Lekkere van Albert
3: Heijn. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
6: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Het is vanavond flink tekeer gegaan in het Brabantse dorp Achtmaal, dicht bij de grens met België. Daar zijn tijdens een zware onweersbui met harde windstoten zeker 7 bomen omvergeblazen. Volgens regionale media raakte daar niemand gewond. Eerder vandaag werd een fietser in Friesland geraakt door de bliksem. Die raakte zwaar gewond. Het kabinet heeft met de boeren gesproken over de stikstofaanpak. En volgens premier Jetten was het een stevig gesprek. De boeren werden vertegenwoordigd door LTO en die zeggen de belofte te hebben gekregen dat er nog aan de plannen gesleuteld kan worden. Er is dus ruimte om het stikstofpakket te verbeteren, is de conclusie van de boeren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 6 dagen helemaal onder controle. Het blussen was lastig omdat het terrein moeilijk begaanbaar was. Onder andere Nederlandse en Duitse blushelikopters en vliegtuigen hielpen mee. De hulpdiensten blijven het gebied goed in de gaten houden, zodat het vuur niet opnieuw oplaait. En Ajax is een stap dichter bij de Conference League na een zege op de Zwitserse club FC Sion. De Amsterdammers kwamen vroeg op achterstand, maar invallen Stolu Arokodare en Davy Klaassen zorgden in de slotfase alsnog voor een ruime overwinning. Het werd 2-4. Volgende week dan is de return, dan komen de Zwitsers op bezoek in de Johan Cruijff Arena. Dan nog het weer van Weer Online. Aan zee nog enkele buien. Verder blijft het vannacht droog en koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen, net als vandaag, wisselvallig en dan 19 tot 20 graden.
6: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kink.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voodoo.
2: Aldi.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voodoo.
2: Aldi.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op PrestonPalace.nl.
8: Kink.

0: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99. Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
1: 12 uur. King. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Tilburg is een man gewond geraakt bij een ruzie op straat. Volgens Omroep Brabant zou hij gestoken zijn. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. In de Amerikaanse staat New York is een 35-jarige vrouw gearresteerd die een terroristische aanslag plande. Ze had het gemunt op het parlementsgebouw in de hoofdstad, Albany. De vrouw werd gepakt nadat ze agenten in Burger vroeg of ze explosieven bij hen kon kopen. Ook bezocht ze het doelwit vaak om de aanslag voor te bereiden. De grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen is na 6 dagen onder controle. De brandweer heeft in het gebied wel een zeldzame korhoen gered. De Belgen proberen al 10 jaar om die bedreigde vogel te helpen, juist in het gebied dat nu in vlammen is opgegaan. Van de 13 uitgezette korhoenders is de helft nu zoek naar de brand. NFC Twente-trainer John van der Brom baalt van de 1-0 nederlaag in eigen huis tegen Karabach in de play-offs voor Europees voetbal. We speelden tegen een goede tegenstander, dan moet je zelf ook goed zijn en dat waren we niet, zei hij. Ajax was dat wel, zij wonnen in Zwitserland van Sion met 4-2. Dan nog het weer van Weer Online. Aan zee nog enkele buien, verder blijft het vannacht droog en koelt het af naar 13 tot 16 graden. Overdag wordt het opnieuw wisselvallig en dan wordt het ongeveer 19 tot 20 graden.
1: King, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
1: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Een vrouw van 35 is in de Amerikaanse staat New York opgepakt omdat ze een aanslag plande. Ze wilde explosieven af laten gaan in het regeringsgebouw in de hoofdstad Albany. Volgens justitie is de vrouw onderdeel van IS en werd ze in de val gelokt door undercoveragenten. Ze kan tot 20 jaar cel krijgen. We hebben steeds vaker een juridisch conflict met verkopers van auto's, motoren en andere voertuigen. Dat zeggen verzekeraars. De auto's zijn technisch complexer en de ruzie gaat dan ook vaak om kapotte software of elektronica. Klanten zetten ook vaker AI in om hun klacht juridische kracht bij te zetten. Pech voor wie komende tijd de A50 moet hebben tussen Apeldoorn en Arnhem. Daar blijft de spitsstrook namelijk dicht en dat komt door overhangende takken die het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. En dat zorgt nu al voor files, schrijft Omroep Gelderland. Het duurt nog zeker 2 weken voordat de spitsstrook weer open kan. En een opvallend verbod in het Noord-Italiaanse Como. Je mag er niet meer door het centrum fietsen. De burgemeester voerde de regel in, maar krijgt nu veel kritiek. Hij werd namelijk zelf aangereden door een fietser die hij een monster noemt. Tegenstanders zijn het er niet mee eens. Zij vinden dat hij van zijn probleem nu het probleem van de stad maakt. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft vannacht op de meeste plekken droog, maar later in de ochtend kan het weer gaan regenen. En het wisselvallige weer, dat houden we dan de hele dag. Het wordt een graad of 20.
1: Kink, alternative rock radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: have to fear is fear itself.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

0: Dit is Kink. Alternative Rock Radio. 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goeienacht, ik ben Daan Langkamp. Alleenstaande mensen die normaal verdienen maar verder niet echt spaargeld hebben, maken steeds minder kans op de huizenmarkt. Op Funda zijn er voor die mensen in heel Nederland nog maar 1000 huizen te vinden die ze kunnen betalen, schrijft het AD. Vorig jaar lag dat aantal relatief gezien een stuk hoger. Steeds vaker loopt een ruzie tussen klanten en verkopers van auto's of motoren uit op een juridisch conflict. Rechtsbijstandsverleners signaleren dat ze er vooral niet uitkomen als het gaat om klachten over bijvoorbeeld elektronica of software. Ook zetten mensen met klachten vaker AI in om een juridisch uitziende klachtenbrief te schrijven. In Nigeria is een boot omgeslagen en daarbij zijn meer dan 50 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Het gebeurt vaker in Nigeria dat boten kapseizen. Vaak zijn ze slecht onderhouden en zitten ze overvol. Vorige maand ging het ook al een keer mis. En de Franse wielrenner Alaphilippe stopt per direct met fietsen. Dat meldt sportkrant L'Équipe. Alaphilippe was in 2020 en 2021 wereldkampioen op de weg en won 6 Tour de France-etappes. Hij reed vaak mee om de winst, maar was daar in die eindsprint lang niet altijd even succesvol. En dat zou ook de reden zijn om te stoppen. Dan nog het weer van Weer Online. Blijft vannacht op de meeste plekken droog. Later in de ochtend kan het weer gaan regenen. En het wisselvallige weer houden we dan de hele dag. Het wordt een graad of 20. Kink.